0: Studio Alphen.
1: Studio Alphen.
2: Word wakker rond een uur of zes. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen.

0: Leo Alphen met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien, bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.
2: I feel like one of us. It's gonna end up far behind the finish line. I don't know why, but I can just feel it. And I can see it shaping up. Could be some kind of disaster, but I can't help but wanna

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: zijn er bij, net als jij. Studio
1: Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een

0: kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: niet.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
1: Rondo.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
4: Goedemorgen, dames en heren luisteraars. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Rondo. Klassieke muziek op de zondagmorgen. Studio Alphen, Studio Karen Blaassem. Mijn naam is Nico Romein. Op 29 augustus 1975... dat is dus 51 jaar geleden, overleed Dmitri Sjostakovitsj op 69-jarige leeftijd. In deze 2 uurtjes van Rondo laat ik u dus muziek van hem horen. In het begin met de bekende symfonie nummer 7 in C majeur opus 60, bijgenaamd de Leningrad Symfonie. En hij werd begonnen of geschreven zoals je wilt, gecomponeerd en in Leningrad en voltooid in de stad Samara. En dat was toen bekend als Kubrachev. In december 1941 en ging in première in de stad op 5 maart 1942. Aanvankelijk opgedragen aan Lenin, werd het werk uiteindelijk ingediend ter ere van de belegerde stad Leningrad, waar het onder erbarmelijke omstandigheden voor het eerst werd uitgevoerd op 9 augustus 1942, bijna een jaar na het begin van het beleg van de Duitse troepen. Uitvoering die werd via luidsprekers door de hele stad en naar de Duitse troepen uitgezonden als een teken van veerkracht en verzet. De Leningrad die werd al snel populair in zowel de Sovjet-Unie als het Westen als symbool van verzet tegen het fascisme en totalitarisme. En mede dankzij het feit dat de componist de partituur in Samara op microfilm had gezet en deze dus clandestien via Teheran, Cairo naar New York had gebracht, waar Arturo Toscanini het NBC Symphony Orkest dirigeerde tijdens de uitzending op 19 juli 1942... en Time Magazine Sjostakovitsj op de cover plaatste. Die populariteit die nam na 1945 enigszins af, maar het werk werd nog steeds beschouwd als een belangrijk muzikaal eerbetoon aan de 27 miljoen Sovjet-burgers die in de Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen. en het wordt vaak gespeeld op de begraafplaats van Leningrad, waar een 500.000 slachtoffers van het 900 dagen durende beleg van Leningrad begraven liggen. Gaan we nu luisteren naar het eerste deel, dat is het Allegretto. En dat is een aangepaste sonatenvorm, die de muzikoloog Hugh Ottaway beschreef als misplaatst en misvormd. Het begint met een breed thema dat unisono door de strijkers wordt gespeeld en later door de houtblazers wordt herhaald. Hierna volgt een langzamer gedeelte, gespeeld door de fluit en de strijkers, en dat overgaat in een ostinato, een mars, zeg maar, van 22 maten, waarin Shostakovich verwachtte dat die vergeleken zou worden met Ravel's Bolero. Aan het einde van de 12e herhaling van het thema presenteren de koperblazers een omgekeerde versie van het thema, die zich ontwikkelt tot een climax. En hierna volgt een langzamer tweestemmig gedeelte met een fagot-solo ingeleid door een solo-klarinet. En vervolgens spelen de strijkers een zachte recapitulatie van het openingsthema. De korte coda van het deel, dat herhaalt fragmenten van het invasiethema, gespeeld door een solo gedempte trompet en percussie. En die symfonie wordt dan uitgevoerd door het Royal Concertgebouworkest onder leiding van Maris Janssens.

Het prachtige einde van het eerste deel van het symfonie nummer 7 van Shostakovich. Dus u later met ingeschakeld, u luistert naar het programma Rondo, de klassieke muziek op de zondagmorgen bij Studio Alpha Studio Kagebrasem. En ik ben bezig, zoals u daarnet zei, met de symfonie nummer 7, ofwel de Leningrad-symfonie, in de uitvoering van de Royal Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Marius Janssons. Sorry. Gaan we luisteren naar het tweede deel. Het Moderato Poco Allegretto. Dat is het kortste deel van de symfonie. En Shostakovich doet het een zeer lyrisch scherzo. Het begint eigenlijk in dezelfde stijl met een rustig speelsthema in de strijkers. En even later speelt een solo hobo een hoge variatie op die melodie. Andere instrumenten spelen nog een aantal momenten hun eigen melodieën. En dan midden in het deel onderbreken de houtblazers met een brutaal schel thema, gevolgd door de koperblazers, volgens de strijkers en dan weer de houtblazers. En dit leidt uiteindelijk tot een snelle, majestueuze passage die wederom een ostinato is. Maar dan anders is het invasiethema uit het eerste deel. En het derde deel, dat lijkt dan weer op het begin van het tweede deel. Gaan we daar naar luisteren, deel 2.

Wij weer later met ingeschakeld, dames en heren. Dit is Rondo Klassieke, met muziekprogramma op de zondagmorgen bij Studio Alfa, Studio Kagemrasem. Met muziek van Shostakovich. Het derde deel, dat begint het langzame, aangehouden houtblazersnoten, geaccentueerd door horens. En dit eenvoudige thema eindigt in een cadens en wordt gevolgd door een declamatorisch thema, gespeeld door de violen. De blazers, de koperblazers, herhalen het strijkersthema, dat de strijkers overnemen met een korte variatie. En dit gaat direct dan weer over in een snellere passage. De violen keren terug met het openingsthema van deel. En dit bouwt zich op tot een enigszins hectische passage en ondersteund door een ostinato van in de lagere strijkers. En dit leidt dan weer tot het eind van het ontwikkelingsgedeelte. De passage eindigt snel, waarbij de houtblazers het oorspronkelijke thema terugbrengen en opnieuw herhaald door de strijkers, net als in het begin. Het laatste derde deel van het deel dat gaat in deze stijl aanzonds weer verder. Maar dus eerst nu het adagio.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker 1 persoon om het leven gekomen. 5 andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog, is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
1: Rondo.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

En zo heeft u kunnen luisteren naar de hele symfonie nummer 7, oftewel de Leningrad-symfonie van Dmitri Shostakovich. Prachtige muziek. Ik ga verder met hem, met de muziek. En wel de suite voor Varieté Orkest, de zogenaamde jazz-suite nummer 2. De Mars, Dance nummer 1, nummer 2, de Little Polka, de Lyric Waltz, Wals nummer 1, Wals nummer 2 en tenslotte de finale. Uitgevoerd de National Symphony Orkest van Oekraïne onder leiding van Theodore Kugar.

Ja, dit was de mooie muziek uit de Jazz Suite nummer 2 van Shostakovich. En ik ga nog verder met hem met mooie muziek uit onder andere The Catfly.

En zo ben ik weer gekomen aan het einde van 2 uur. Prachtige muziek van Dmitri Sjostakovits. In verband met dat hij 51 jaar geleden overleed. In augustus 1975. Ik ga er weer uit. Ik dank u allemaal voor het luisteren van deze mooie muziek. Over 2 weken zit mijn collega Joep van Buren hier weer. Ik ben er over 2 weken weer. Bedankt voor uw aandacht. Fijne dag. En wat mij betreft tot de volgende keer. Ik ga nog even verder ter afsluiting met Intermezzo.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Seferin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. Toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de Icesave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, dames en heren, luisteraars. Hartelijk welkom weer bij een nieuwe aflevering van Kerk Centraal op deze wat winderige, Friese zondagmorgen. Niets is menselijks, is de Bijbel vreemd. Niets menselijks is ook Petrus vreemd. Na de openbare belijdenis waarin Peter Jezus de Messias noemt, vertrouwt Jezus hem de kerk toe en noemt hem de steenrots waarop hij zijn kerk wil bouwen. Maar als Petrus Jezus terechtwijst en daarvoor wordt afgestraft, belandt hij met beide benen weer op de grond. Petrus wordt van steenrots een fundament tot struikelblok. Hij moet leren dat Gods wegen niet gaan over de paden die wij zelf in gedachten hebben. En daarmee is Petrus een gelovige. We gaan u nu doorverbinden met de dienst vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerk De Oase, hier in Alphen aan den Rijn, met als voorganger dominee Smouter. Maar u kunt ook op tv terecht. En daar is een speciale dienst. Dat is een soort ode aan Elvis Presley. Vanuit de protestantse gemeente in Leimuiden. En die is op tv.

Aan het begin van deze dienst spreken we tegenover elkaar uit dat we onze hulp verwachten van de naam van de Heer. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij houdt trouw tot een eeuwigheid en hij laat nooit los wat zijn hand is begonnen. Laten we die uitzingen.

Namens die God mag ik u ook groeten. Er is genade voor u en vrede. Van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de verbondenheid met de Heilige Geest. We zingen Heere Jezus om uw woord.

Om onze levens te spiegelen aan de wil van de Heer, heb ik een gedeelte gekozen. Een vers uit Jona en de bekende woorden uit Matteüs 22. En daar heb ik een reden voor. Ik wil vanmorgen met u stilstaan bij hoe wijd is Gods uitnodiging wel niet. Hoe ver, hoeveel verder gaat God in mensen uitnodigen dan wij gedacht zouden hebben. En daarbij gaan mijn gedachten altijd uit naar Jona. U kent zijn verhaal. Hij was profeet, hij wist zich geroepen. Maar naar Nineveh gaan, dat wilde hij niet. En toen hij er uiteindelijk wel gegaan is, bekeerde Nineveh zich en hij was er boos over. En wat hij dan met zure toon zegt, dat zou eigenlijk een geloofsbelijdenis en een feest moeten zijn. En precies dat, dat wij moeite hebben met hoe ruim Gods genade is, dat is wat ik eigenlijk als spiegel voor onze ziel wil voorhouden, omdat wij zelf zo ook in elkaar zitten vaak. En dat is Jona 4 en daarvan vers 2. Ach, Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsus vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en bereid het onheil af te wenden. Nou, nogmaals, dat zijn woorden die waar zijn en die je juichend op je muur hangt. Zo'n God. Maar hij ziet kans om het als een vloek te laten klinken, als een verwijt. En ik zou willen dat ik met zekerheid kon zeggen dat niets in ons hem daarin soms naspreekt. En dat is waar we vandaag eigenlijk bij stilstaan. En daarbij lees ik uit Matteüs 22, vanaf vers 36, als de Heer gevraagd wordt naar wat het grootste gebod is. Meester, wat is het grootste gebod in de wet? En hij antwoordde: heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grote en het eerste gebod. En het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief zoals uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Ik wil u graag voorgaan in een gebed om een zegen te vragen over onze dienst. Hemelse God, trouwe Vader in de hemel, we willen u danken voor deze zondagmorgen waarop we samen mogen komen in uw naam. En we willen u danken dat we mogen weten dat we niet hier alleen samen zijn, maar dat ook mensen die de stream of die de televisie of de radio-uitzending volgen, met ons verbonden mogen zijn. Dank u wel daarvoor dat we zo de gelegenheid hebben om ons tot u te richten, maar ook om de verbinding met elkaar te zoeken en te vinden. En Heer, dat is ook wat we u willen bidden. U kunt ons dat schenken als u komt met uw Heilige Geest en onze harten opent, allereerst voor uzelf, maar ook voor elkaar. Zoals met Pinksteren. Dat u de harten van de discipelen opende en dat ze zo open waren dat ze mensen van allerlei talen en achtergrond bereiken konden met uw goede boodschap. Dat iedereen zich welkom kon weten. Heer, dat bidden we voor vanmorgen. En dat is in zekere zin ook het thema. Zo willen we u bidden of u ons wilt zegenen met uw Heilige Geest en of u onze harten wilt openen voor u en voor elkaar. Dat bidden we voor ons, voor wie meeluistert of kijkt. Maar dat bidden we ook voor uw wereld, voor uw mensen wereldwijd. Wat is het soms ver weg dat we ons veilig voelen bij elkaar en ruimte hebben voor de ander om binnen te zijn. We bidden u, Heer, of u daarvan veel wilt geven. Dat is in onze tijd zo bitter hard nodig. In de naam van Jezus Christus, hij is onze Heer en Heiland. En hij is juist voor dat gekomen. Om mensen de ruimte te geven om binnen te komen bij u en bij elkaar. Zijn naam zij geloofd en geprezen. Amen. Ik hoor dat er geen kinderverteldienst is, maar ik heb wel even een vraag. Zijn jullie al begonnen aan het nieuwe schooljaar? Ik kom uit Zuid en is deze week denk ik dat jullie weer gaan beginnen? Dat is wel weer spannend, hè?
Weet je, ik weet nog wel, als voor mij de school begon, dat een van de spannende dingen was of er nieuwe kinderen in de klas zaten. En als er dan nieuwe kinderen in de klas zitten, dat altijd een beetje de spanning op zit. Wie durft er vriendjes mee te worden? En als die begint iemand uit te nodigen, durf je dan mee naar huis te gaan? Ik weet nog dat ik het een keer heel spannend vond. Ik zat in een klas met allemaal dorpsgenoten die ik eigenlijk wel zo'n beetje kende. En toen kwam er iemand bij. Die had een hele andere achtergrond. Die kwam uit een heel ander land, een hele andere cultuur. Zag er ook heel anders uit dan wij. At heel andere dingen dan wij. En ik merkte hoe lastig het was om daar een keer een afspraakje te maken. Ik merkte dat ik me een paar maanden heb uitgesteld. En ik was de enige niet. En dat, hoe spannend het kan zijn om uitgenodigd te worden door iemand waar je eigenlijk niet heen wilt, dat is het thema van de kerk vanochtend. En met jullie willen we gaan zingen: Ben je groot of ben je klein?

Ja, we gaan een mooi lied zingen en een lied wat veel kinderen op school geleerd hebben. Dus als er kinderen zijn, er staat er al eentje. Als er kinderen zijn die mee willen zingen hier vooraan, dan mag dat. Dus wie durft? Wie durft Elin te helpen? Kijk, dit is nou eens echt helder.

0: Komen we toe aan de schriftlezing en ik zie dat ik bij het versturen daar een klein foutje gemaakt heb. En daarmee ga ik de schriftlezer even verrassen. Ik heb namelijk vers 1 tot 34 opgegeven, maar ik zou toch wel graag 1 tot 43 lezen. Want het is een rare plek om te stoppen halverwege het verhaal. Dus de schriftlezing en ik wil de schriftlezer uitnodigen om naar voren te komen. Ja, hè? Ik zal maar even voor je opzoeken.
1: Handelingen 10. Een van de inwoners van Caesarea was een centurio van de Italiaanse cohort die Cornelius heette. Hij was een vroom man die samen met zijn huisgenoten God vereerde. Hij gaf uit barmhartigheid veel geld aan het volk en bad veelvuldig tot God. Op een dag kreeg hij omstreeks het 9e uur een visioen waarin hij duidelijk zag hoe een engel van God zijn huis binnenkwam. Hij hoorde hem zeggen: Cornelius. Hij staarde de engel verschrikt aan en vroeg: wat is er, Heer? De engel antwoordde: je gebeden en giften zijn door God opgemerkt. Stuur daarom een paar van je mannen naar Joppe om een zekere Simon te halen, die ook wel Petrus wordt genoemd. Hij verblijft bij een leerlooier, die eveneens Simon heet, en in een huis aan zee woont. Toen de engel die met hem had gesproken was weggegaan, liet Cornelius 2 dienaren bij zich komen en een vrome soldaat uit zijn gevolg. Nadat hij had uitgelegd waar het om ging, stuurde hij hen naar Joppe. De volgende dag, nog voordat de afgezanten van Cornelius in Joppe waren aangekomen, ging Petrus omstreeks het middaguur naar het dak van het huis om daar te bidden. Maar hij kreeg honger en wilde iets eten. Terwijl er eten voor hem werd klaargemaakt, werd hij gegrepen door een visioen. Hij zag hoe vanuit de geopende hemel een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek aan 4 punten op de aarde werd neergelaten. Op het kleed bevonden zich alle lopende en kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de hemel. Hij hoorde een stem zeggen: ga je gang, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus antwoordde: nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is. En voor de tweede maal hoorde hij de stem: wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen? Op 3 maal toe hoorde hij die stem. En direct daarna werd het voorwerp weer in de hemel opgenomen. Petrus vroeg zich verbijsterd af wat de betekenis kon zijn van het visioen dat hij had gezien. Juist op dat moment arriveerden de afgezanten van Cornelius bij de poort, nadat ze overal navraag hadden gedaan naar het huis van Simon. Ze trokken door geroep de aandacht van de bewoners en vroegen of Simon Petrus in dit huis verbleef. Terwijl Petrus nog nadacht over het visioen, zei de geest tegen hem: er zijn hier 3 mannen die naar je op zoek zijn. Ga meteen naar beneden en ga zonder aarzelen met hen mee, want ik heb hen gezonden. Petrus ging naar beneden en zei tegen die mannen: ik ben degene die u zoekt. Wat is de reden van uw komst? Ze antwoordden: Cornelius, een centurio, een rechtvaardig man die God vereert en bij het hele Joodse volk in aanzien staat, heeft van een heilige engel opdracht gekregen u naar zijn huis te laten komen om te luisteren naar wat u te zeggen hebt. Daarop nodigde Petrus de mannen uit om binnen te komen en bood hun onderdak. De volgende dag ging hij samen met hen op weg. En enkele gelovigen uit Joppe gingen met hem mee. Een dag later kwam hij in Caesarea aan, waar hij werd opgewacht door Cornelius, die zijn familieleden en zijn naaste vrienden bijeen had geroepen. Toen Petrus het huis wilde binnengaan, kwam Cornelius hem tegemoet en hij wierp zich in aanbidding neer aan zijn voeten. En Petrus hielp hem overeind en zei, sta op, ik ben ook maar een mens. Al pratend met Cornelius ging hij naar binnen, waar hij een groot aantal mensen aantrof. Hij zei tegen hen, u weet dat het Joden verboden is met niet-Joden om te gaan en dat ze niet bij hen aan huis mogen komen. Maar God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. Daarom heb ik me niet verzet toen ik naar u toe werd gestuurd. Mag ik weten waarom u mij hebt laten komen? Cornelius antwoordde, 4 dagen geleden zei ik op ditzelfde tijdstip in mijn huis het namiddaggebed, toen er opeens een man in een stralend gewaad voor me stond, die me als volgt toesprak, Cornelius, je gebed is verhoord en God heeft je giften van barmhartigheid aanvaard. Stuur daarom iemand naar Joppe om Simon, die ook Petrus genoemd wordt, te laten komen. Hij verblijft bij Simon de leerlooier in een huis aan zee. Ik heb meteen een paar mannen naar u toe gestuurd en het is goed dat u gekomen bent. Wij zijn hier ten overstaan van God bijeen om te luisteren naar alles wat u door de Heer is opgedragen. Daarop nam Petrus het woord en zei, nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die hem vereert en rechtvaardig handelt. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen. U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd. Hoe het begon in Galilea, hoe God na de doop waartoe Johannes opriep, Jezus van Nazareth met de Heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij. Wij zijn de getuigen van alles wat hij gedaan heeft, in het land van de Joden en ook in Jeruzalem. Zeker, ze hebben hem gedood door hem aan een kruishout te hangen. Maar God heeft hem op de derde dag weer tot leven gewekt en hem aan de mensen laten verschijnen, niet aan het hele volk, maar aan enkele getuigen die daartoe van tevoren door God waren aangewezen, aan ons namelijk, die samen met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de dood was opgestaan. Hij heeft ons opgedragen daarvan getuigenis af te leggen en aan het volk bekend te maken dat hij het is die door God is aangesteld als rechter over de levenden en de doden. Van hem getuigen alle profeten dat iedereen die in hem gelooft door zijn naam vergeving van zonde krijgt.
0: Dank u wel, ook voor de flexibiliteit en mijn excuses. We willen straks in antwoord op de preek zingen uit Psalm 145, daarvan vers 2, 3 en 5. Thema voor de preek is hoezo geen onderscheid? Pas daarna hoor. Ik denk dat, hebben jullie er nu eentje staan? Even kijken waar ik die geladen heb. Ja, die wacht voorafgaand aan de schriftlezing. Dat doen we die nu. Dan doen we die tussen de schriftlezing en de preek. Aan uw voeten, Heer. Opmerking 462.

Straks na de preek dus Psalm 145. God die geen onderscheid maakt. Petrus moet leren begrijpen hoe ver God gaat. Dat is waar we vanmorgen bij stil willen staan. En ik wil u meenemen mijn studententijd in. Ik studeerde in Apeldoorn aan de Christelijk Gereformeerde Universiteit. En Christelijk Gereformeerde Kerkverband heeft zeg maar een cultureel heel net geklede en een wat vlottere helft. En bij de studenten was het alweer net wat kleurrijker, want die kwamen aan verschillende kanten. En vanochtend wil ik u aandacht vragen voor Jeroen, want die paste duidelijk niet in het plaatje. Hij kwam uit een evangelische kerk. Hij droeg prachtige cowboylaarzen en een schitterende leren hoed. En hij paste compleet niet in het plaatje, maar was een geweldige vent. En hij was ook nog maar net begonnen. Toen we een weekend op pad gingen als studenten. En natuurlijk naar de lokale christelijk gereformeerde kerk gingen op zondag. En als rechtgeaarde studenten hadden we een beetje moeite om op tijd te komen. En kwamen we zo'n beetje op het laatste moment aan. De hele zaal vol met allemaal zeer net geklede mensen. En alleen daar helemaal midden vooraan was, net als bij jullie, dat ene rijtje nog vrij voor ons als studenten. En we voelden ons sowieso wel daarheen lopen, maar we voelden ook alle ogen op Jeroen. Tussen al die rokken en al die zwarte textiel viel hij ontzettend op. En we voelden ons zo ongemakkelijk en zo dat gevoel van hij hoort hier niet en wij misschien.

0: Misschien eigenlijk ook wel niet. En voordat ik verder ga, heel veel nieuwe gelovigen, mensen die via de Alpha-cursus of op welke andere wijze dan ook tot geloof komen, hebben de eerste jaren dat ze naar de kerk gaan dat gevoel elke week. Voor ons is het makkelijker, of als voor kerkgangers is het makkelijker voor te stellen als je een kerk binnenstapt uit een hele andere kerkelijke hoek dan de jouwe. Maar als je van de straat binnenstapt, dan heb je dat gevoel, of dat nou in deze gemeente of bij een andere is, elke week. En daar zouden we ons meer bewust van moeten zijn. Want als je niet uitkijkt, levert dat op dat wie nieuw binnenkomt, nou, zullen ze niet buiten zitten. Zo erg is het heus niet. Maar dat die wel getolereerd worden, maar dat er weinig ruimte is om hen ook te laten inbrengen. Nou, terug naar Jeroen. Het was koffiedrinken na de dienst. En we hebben nog wat doorgesproken met de mensen. En we hebben ons daar vreselijk op verkeken, hoor. Hij was aan alle kanten welkom. Maar ja, qua kleren had hij wel erg opgevallen. Trouwens, respect daarvoor. Want hij zag er best serieus anders uit. Ik heb natuurlijk niet bij alle mensen uit die gemeente thuis gezeten. Ik weet niet wat er aan de koffietafel her en der gezegd is. Het waren wij, de gasten, die ons verkeken op hoe welkom we daar waren. Dat is een goede zaak. Nou is een leren hoed en cowboylaarzen één ding. Maar Cornelius, die droeg een harnas. Cornelius was een Romein. Cornelius was een officier van het leger van de bezetter. Hoor je er dan bij? Ben je dan welkom? Dat is nog wel even ietsjes anders. Cornelius was een man die woonde in Caesarea. De naam geeft het al een beetje weg. Dat is een stad die bedacht is door en vernoemd is naar de keizer, naar Caesar. En aan de andere kant, we lezen van hem, als het over hem als mens gaat, alleen maar geweldig mooie dingen. Hij is een gelovig mens. Gullen ze aan alle kanten en die door de Heilige Geest een visioen kan ontvangen tijdens zijn dagelijks gebed. Want dat gaat met de regelmaat van de klok. Hij is een vroom en gelovig mens die zijn tijd vrijmaakt voor het contact met zijn schepper. Maar in de Joodse tempel is hij onwelkom. Ook op grond van diezelfde God die hij aanbidt. Want het is een onbesnedene uit een vreemd land. En ook nog eens een keer vijandig. Hij vertegenwoordigt ook nog eens een keer een vijandig rijk. Wat lastig. Een goede man in een slechte organisatie. Het zijn niet de verhalen die we het meest bewaren. Maar ze zijn er natuurlijk uit elke oorlog en uit elk conflict. De goede Duitsers die er ook geweest zijn. Die mensen die tijdens het conflict oog hadden voor waar ze waren. Of dat nou hier in een oorlog in Nederland geweest is of wereldwijd. Ze zijn er altijd. Maar je moet ze met een kaarsje zoeken. En dat is nou net wat de Heilige Geest doet. Maar die grondvraag blijft. Als er zoveel goeds over hem te zeggen is. Maar hij draagt dat harnas en dat gezag van die vijand. Hoort hij er dan bij? Staat hij buiten? Op deze vraag gaat de Heilige Geest in met twee visioenen. Eén visioen voor hem, voor Cornelius. En eentje voor Petrus. Eerst die van Cornelius. Cornelius, je gebeden en je giften zijn opgemerkt. Je bent gezien, je bent gehoord. En nou ontbreekt wat ik het liefst zou willen weten. Wat was nou zijn gebed? Waarin is die gehoord? Wat is het stukje verhoring dat hij nu ontvangt? Ik denk eerlijk gezegd dat gaat over dat welkom zijn en over er werkelijk bij mogen horen, bij de Heer en bij Gods volk mogen horen. Ik neem aan, op basis van het verhaal, dat het daar ergens moet zitten. Want hij moet die pijn elke dag gevoeld hebben. Maar krijgen dat antwoord niet. Dat is invullen en je moet uitkijken met preken over wat er niet staat. Maar het is wel mijn gevoel bij dit verhaal. Dan Petrus. Petrus die krijgt ook een visioen. Petrus die zit ook op het gebedsuur. Zit hij op het dak. Hoela, deze gaat er vandoor. Binnen. Petrus zit op het dak te bidden, alsof hij bereikt wordt door een visioen. En voordat we de inhoud van het visioen ingaan, de dominee in mij heeft veel minder moeite met het visioen van Cornelius dan met dat van Petrus. Cornelius werd verrast op een manier die ik snap, dat de Heer daar moet inspreken om daar wat aan te doen. Maar Petrus, die zit met een lege maag, met honger, te bidden met zijn neus boven de keuken. En hij krijgt een visioen over eten. Ja, als je met zo'n verhaal bij mij komt, dan luister ik toch een beetje anders. Maar blijkbaar kan de Heer ook dat gebruiken. Blijkbaar kan ik dan een beetje anders moeten luisteren. Maar moet ik ook dan nog steeds wel uitluisteren? Want het gaat wel degelijk ergens. Cornelius en Petrus zijn precies elkaars tegendeel. Cornelius is op alle manieren fout, maar Petrus op alle manieren goed. Hij is een Joodse man, opgegroeid volgens de wet. Hij leeft daar trouw naar en hij hoort er in alle opzichten helemaal bij. En hij heeft zelf met Jezus persoonlijk op mogen trekken. En hoe? Een vrome Jood die alles heeft meegemaakt, die zijn leven lang is gevormd. Dus, als de Heilige Geest hem dat visioen, dat kleed laat zien, dat helemaal vol is met allerlei onreine dieren, dan is de reactie van Petrus maar niet een reactie van zelfbeheersing. Van, het ziet er lekker uit en ik heb trek en ik zou het bijna doen, maar gelukkig kan ik me nu beheersen. Nee joh, dit is zo vreemd aan hem om te doen. Zijn hele leven heeft hij dit niet gedaan. Dit is hij, dit is zijn identiteit. Het staat zo ver van hem af om dit te doen. Natuurlijk doe je dat niet. Zo ben je in de loop van je hele leven opgevoed. Zo ben je bedraad geraakt. Met volstrekte vanzelfsprekendheid gaat hij dat niet doen. Je gaat toch niet onreine dingen eten. Hij zou maar niet een regeltje overtreden. Nee, hij zou een stuk van zichzelf, van zijn identiteit verliezen. Dat is ondenkbaar. Hij blijft dan ook een beetje, ja, hij wordt een en andermaal daarin gecorrigeerd. En hij blijft dan ook geschokt achter. Wat kan dit nou betekenen? God die ons verboden heeft om dingen te eten, bepaalde dingen te eten. Diezelfde God gebiedt me om bepaalde dingen te eten. God die gezegd heeft wat onrein is en wat uit mijn buurt moet blijven. Die gebiedt me om wat onrein is te doen en te ontmoeten. Wat kan dat betekenen? En voor we naar de mensenkant gaan, laten we eerst even naar die onreine dierenkant gaan. Over het waarom die regel bestaat, laat ik nu even in het midden, zou het over te zeggen zijn. Maar laten we eens één stapje naar achteren doen. Welke van die dieren op dat kleed was niet in de scheppingsdagen gemaakt dat God het zag en zei, en zie, het is goed. Alles wat God geschapen heeft, hoort bij Gods goede schepping. Dus als God zelf, die het gemaakt heeft, zegt, het is goed en ook voor jou, dan stoppen de vragen. Dan kan het. Ook als dat een wijziging is ten opzichte van wat hij eerder gezegd heeft. Maar Petrus krabt achter zijn oren en denkt, wat ter wereld heb ik zojuist gezien? Wat was dit? Maar nog terwijl die daar zit, echt op het moment zelf, komt daar die afvaardiging. God stapt uit zijn eigen wetten en zet de knop om. Zegt tegen Petrus, wat God rein verklaard heeft, mag de mens niet onrein verklaren. Mag jij niet onrein verklaren. Ja, maar we hadden het er al over.
1: Dat is maar niet een

regeltje dat voortaan niet meer geldt van, weet ik het, voortaan mag je door rood rijden. Nee, dat is... gaat in tegen hoe hij zijn hele leven geleefd heeft. Dit gaat in tegen zijn volksidentiteit, tegen alles waar hij altijd voor gestaan heeft. De Heilige Geest heeft er dan ook aardig wat werk aan om Petrus mee te nemen. En dat vind ik nou zo mooi. Die tijd, die energie, die steekt de Heilige Geest er ook in. Hetzelfde als met het paasverhaal. Moet je ook nog maar eens lezen met die pet op. Dat is zo vreemd wat daar gebeurt. Dat is zo alles doorbrekend. Dat iedereen zeker weet dat het niet kan gebeuren. Een dode die opstaat. Moet je kijken met hoeveel soorten van geduld de Heilige Geest stapje voor stapje, de een na de ander. Ieder in zijn eigen taal, om het zo te zeggen, zijn eigen mensentaal, bereikt en probeert te overtuigen. Dat gebeurt hier ook. Er is een visioen aan vooraf gegaan. En meteen als het visioen voorbij is, staan die mensen voor de deur. En krijgt hij ook de opdracht, ga zonder voorbehoud met ze mee. Dus de uitleg begint. En dan begint voor Petrus een omkeerproces dat je bijna een bekeringsproces zou kunnen noemen. Het eerste is dus al, er staan daar Romeinse heidenen voor de deur en hij laat ze binnen. Dat doet hij ook niet alle dagen. Hij neemt de tijd voor ze en luistert naar ze. En gehoorzaam aan wat hij gehoord heeft in het visioen, hij gaat met ze mee naar Caesarea. Daarmee wordt hij al een stukje voorbereid. Hij is niet meteen bij die centurion binnengeklapt. Dit helpt alvast een beetje om uit te luisteren hoe deze op pad gestuurd zijn. En naar de geest uit te luisteren en naar deze mensen. En hij heeft die weg naar Caesarea, wat toch nog wel een dagje weer reizen geweest is. Om aan het idee te wennen. En als je daar komt bij het huis van Cornelius, dan staat Cornelius zelf op de stoep. Je komt naar hem toe en die valt een aanbidding voor hem neer. Dat is dan weer niet handig. Dat wordt even rechtgezet. Maar dan is er die ontmoeting met Cornelius alleen. Daar is hij dan op voorbereid. En dan ontmoet hij die persoon en dan ziet hij ook meteen, hoewel die de fout maakt, maar ja, vind je het gek, iemand met een afgoden achtergrond, dat hij in aanbidding neervalt voor een bode van de goden. Zo vreemd is dat niet. Maar hij moet daarin even gecorrigeerd worden. En dan stapt hij bij die centurion Cornelius naar binnen. Ik denk om te beginnen dat die stap geweldig groot geweest is voor Petrus. Dat een hele hoge drempel was. Maar ik denk ook dat hij flink geschrokken is toen hij binnenstapte. Want het was daarbinnen ook nog eens een keer helemaal vol. De Heilige Geest had niet gezegd, die ene Cornelius, die mag dan een Romeinse achtergrond hebben, maar omdat ik hem onrein verklaard heb, mag jij hem niet onrein verklaard hebben? Nee, die Heilige Geest had gezegd, wat God rein verklaard heeft, mag jij niet onrein verklaren. Niemand is onrein. Hij stapt een volle kamer binnen. Kijk, van het geloof van Cornelius heeft hij al gehoord. Wat weten we eigenlijk van die volle kamer van die 30, misschien wel 50 mensen, familie, vrienden, collega's van Cornelius. Nog steeds in die wildvreemde stad, Caesarea. Wat weten we van hun geesteshouding? We hebben geen enkele reden om aan te nemen dat die net zo vroom waren als Cornelius. En toch stapt Petrus daar ondertussen binnen. En dan komt een belangrijk dingetje. Hij begint met daar te luisteren naar hoe Cornelius hem introduceert. Luisteren naar Gods werk bij Cornelius. Mag ik weten waarom u mij hebt laten komen? 4 dagen geleden zei ik op ditzelfde tijdstip in mijn huis het namiddaggebed, toen er opeens een man in een stralend gewaad voor me stond die me als volgt toesprak. Cornelius, je gebed is verhoord en God heeft je giften van barmhartigheid aanvaard. Stuur daarom iemand naar Joppe om Simon, die ook Petrus genoemd wordt, te laten komen. Hij verblijft bij Simon de Leerlooier in een huis aan zee. Ik heb meteen een paar mannen naar u toegestuurd en het is goed dat u gekomen bent. Wij zijn hier ten overstaan van God bijeen om te luisteren naar alles wat u door de Heer is opgedragen. Cornelius is maar niet
welkom om op de achterste rij zich een beetje ongemakkelijk voelend met een boekje erbij te proberen mee te doen. Nee, Cornelius is welkom om te vertellen welke weg God met hem gegaan is en waarom ze nu bij elkaar zijn. Dus hij is welkom met zijn inbreng. Nog even terug naar het ongemak van de nieuwe gelovigen in de kerken. Leer alsjeblieft, ik wens u ze toe, ik weet niet precies hier, maar ik hoop oprecht dat u er ook één of twee hebt. Luister, laat ze uitspreken. Er is niks zo voedzaam en leerzaam voor een gemeente als werkelijk leren luisteren naar de weg die God gegaan is met een nieuwe gelovige. En het helpt hem bovendien om zich thuis te voelen en zich welkom te weten en zich omarmd te weten. Petrus gaat daar niet alleen maar heen om te doseren, dat is wel waarvoor hij uitgenodigd wordt, maar hij gaat er zeker ook heen om zelf te leren. Moet je voorstellen hoeveel die ondertussen in dit verhaal al geleerd heeft. Vanaf dat zitten boven op zijn gebedstijd, naar helemaal hier meegegaan en die ontmoeting aangaan, die confrontatie aangaan, met een hele zaal vol met mensen die er niet bij horen. En wat hij dan meemaakt, is dat op die plek de Heilige Geest uitgestort wordt, niet maar op Cornelius, maar op alle die daar in de zaal aanwezig zijn. Ik daag u uit om over dat ene zinnetje eigenlijk de hele rest van de dag nog eens na te denken. We weten dat we niks weten van het geloof van al die mensen. En met enige zekerheid durf ik wel te zeggen, er zullen erbij geweest zijn die, net als Cornelius, wel geloofden. Maar er zullen er heel wat tussen zitten die voor dat moment nog nooit serieus over Jezus Christus en de Heer hadden nagedacht. En op dat moment en in die kamer wordt de Heilige Geest uitgestort over allemaal. Nou, dat heeft aan Petrus' blik op de wereld wel wat veranderd. Wat God rein verklaard heeft, mag de mens niet onrein verklaren. En dat blijkt zo wijds te zijn, zoveel wijdser dan alles wat Petrus ooit geleerd had. Ja, zo ver gaat God dus in Christus. Kijk maar. Er zit amper een Jood hier in de zaal. Allemaal mensen van buiten dat volk die in de loop van de eeuwen hun eigen Cornelius geworden zijn en op hun eigen manier bij de Heer gekomen zijn. Allemaal blijken ze welkom te zijn. Mogen we er dan ook wel werk van maken en blijven maken om als geloofsgemeenschap die bereikt is met het onwaarschijnlijk wijde evangelie van de Heer, ook zo onwaarschijnlijk wijd erin te blijven staan, zo verwelkomend. Ik vind het zorgelijk dat als ik in mijn eigen gemeente of als ik hier om me heen kijk, dat ik zie hoeveel we gemiddeld op elkaar lijken. Hoe weinig er zijn die helemaal niet in het rijtje thuis horen. Als je ziet hoeveel werk de Heer erin gestoken heeft om Cornelius of om de Melaatse of om dit of om dat allemaal te bereiken, hoe komt het dan dat we zo'n roomblanke upper middle class gemeenschap geworden zijn als kerk? Hier of overal elders. Wat zegt dat? Wat is er aan de hand? Dat staat zo haaks. Dat staat zo haaks op hoe het allemaal begonnen is. Ik hoop in ieder geval dat het niet zegt, dat het niet iets zegt over welkom zijn. Want in Christus is zelfs Cornelius welkom. Nou, dan is er nog wel iemand welkom. U en ik mogen er zelfs in. Ik bedoel maar. Zover gaat God in Jezus Christus. Kijk, met Pinksteren was er het ongelooflijke wonder dat die Joden uit de diaspora, die alle kanten op verstrooid waren en ondertussen in 10 talen zaten, dat die zich allemaal persoonlijk aangesproken en welkom wisten op die feestdag. Maar nu een onbesneden Romein in Caesarea notabene. Even iets over Caesarea. Caesarea is een hobbyproject van Herodes. Keizer Herodes die wilde een Romeins resort in zijn gebied maken dat in het hele Midden-Oosten zichtbaar zou maken. Jullie met je rare cultuur moet je kijken aan wat voor geweldige internationale regering je nu bent overgeleverd. Dus alles wat je verwacht bij het
Bij het fraaie Rome is daar om te beginnen, het is een havenplaats, een belangrijke havenplaats ook.

met de modernste haven van die tijd. En er zijn alle luxes waarvan je denkt bij Rome. Het is echt een resort aan de Middellandse Zee dat daar gemaakt wordt. Er is natuurlijk zo'n grote paardenracebaan te vinden. Natuurlijk staat er een prachtige tempel voor de keizer en voor de keizerin. Hey, het heet Caesarea of het heet het niet. Er is zo'n groot amfitheater waar grootse spelen kunnen worden gedaan. Er is een rechtbank. Er zijn zelfs toiletten met stromend water. De oudste die we ooit gevonden hebben. Stromend water wel in de letterlijke zin dat je boven een riviertje zit. Maar alles wordt hier uit de kast gehaald om te laten zien aan dit onontgonnen Romeinse gebied van dit is hoe het kan worden. Ja, grappig idee hè, dat je vanuit een andere cultuur in dat stuk land nu zou willen zeggen van het is alsof je in onze tijd zou zeggen, laten we in Gaza eens een heel westers paradijsje beginnen. Grappige gedachte. Maar Caesarea is dan ook letterlijk en figuurlijk bedoeld als de poort naar de wereld van Rome vandaan. En wat blijkt de Heilige Geest te doen? De Heilige Geest zegt, dankjewel. Zo'n poort naar de wereld is precies wat er hier nodig was. En de Heilige Geest gebruikt hem de andere kant op. Broeders en zusters, wie moest er in ons verhaal nou eigenlijk bekeerd worden? Petrus of Cornelius? Cornelius moest leren dat ondanks zijn achtergrond, ondanks zijn harnas en zijn werkgever, ook hij bereikt was door de Heilige Geest. Ook hij mocht delen in de gaven van de Heilige Geest, omdat hij in Christus geheiligd was. En Petrus moest leren dat alle muren opengebroken waren. En dat in het hol van de leeuw in Caesarea, dat daar de deuren openbarsten, de poort openging om het evangelie door een Romeinse officier heen terug te brengen, weg te brengen, de hele wereld over. Dat wat de Heer rein verklaard heeft, door niemand onrein verklaard mag worden. Wereldwijd niet. Niemand niet. Hier 2000 jaar later zitten wij als klein stukje van het bewijs dat dit een wereldgeschiedenisveranderend moment is. Maar dat eindigt natuurlijk, behalve met die dankbaarheid voor wat de Heer gedaan heeft, met die pijnlijke vraag waar ik al wel even aan refereerde. Hoe komt het dat de kerk hier wereldwijd zo netjes is geworden? Wie is hier welkom? Wat als er hier iemand binnenstapt die totaal in het rijtje niet thuis hoort? Verduren we hem? Zetten we hem eruit? Of luisteren we uit? En vragen we naar zijn inbreng? Vragen we, welke weg is de Heilige Geest met jou gegaan om je hier te brengen? Wat is werkelijk welkom zijn? Broeders en zusters, Petrus heeft het moeten leren en op zijn manier Cornelius ook. Er zijn geen muren. De Heilige Geest kent ze niet. Want er is niet iets of iemand die niet door de Heer geschapen is. Voor hem is iedereen rein die zich laat bereiken door het evangelie van Jezus Christus. U daar beschikbaar voor om daar een deel van te zijn. Amen. We zingen uit Psalm 145.

We komen toe aan het dankgebed. En in dat dankgebed wil ik in stilte ruimte aan u geven om dat bij de Heer te brengen wat we misschien niet zo makkelijk met elkaar delen. En daarna sluiten we het gebed af met samen hardop bidden van het Onze Vader. Mag ik u voorgaan? Hemelse God, trouwe Vader. U heeft Petrus bij Cornelius laten binnenstappen. Maar u bent begonnen met zelf uw zoon uit de hemel naar de aarde te sturen om zomaar tussen ons te komen leven. Tussen ons mensen. Terwijl niemand ons zo kent als u. Terwijl wij mensen zijn onrein en met zonde. Het heeft u er niet van tegengehouden, integendeel. Om die reden bent u gekomen. Om die kloof te overbruggen. Daar zijn we u eeuwig dankbaar voor. In vergelijking daarmee is een ander volk, een onbesneden volk, een bezetter, een kleinigheid. U bent in uw heiligheid en in uw genade zo ver gegaan dat u naar ons toe kwam. Naar Petrus, naar Cornelius, naar iedereen, ook hier in deze zaal. Iedereen die luistert, meekijkt, dank u wel voor wie u bent. En daarmee stelt u ons voor de uitdaging, Heer, om minstens zo ruim te leven als waarin u ons voorgegaan bent. En ja, we beleiden dat ons dat soms moeite kost. Daarom bidden we u om net zo'n voorbereiding, net zo'n cursus als u Petrus gaf. Dat u ons op uw wijze er de ogen voor opent. Er stapje voor stapje op voorbereidt. Stapje voor stapje laat leren hoe wijd uw evangelie is. Maak ons er enthousiast mee, zoals u dat Petrus en Cornelius gedaan. Jonge gelovigen zoals Cornelius, om de hele zaal vol vrienden en familie te vragen. Om het niet voor onszelf te houden, niet voor de binnenkamer, maar er enthousiast over te delen. En schenk dan dat wonder, Heer, dat iedereen die daar is, nou bijna zeggen zomaar, maar het is niet zomaar, geraakt en gevuld wordt door uw Heilige Geest. Heer, dat bidden we omdat we hopen en bidden om nieuw elan voor uw kerk. Maar we bidden het ook in een wereld die het zo hard nodig heeft te leren dat er voor iedereen ruimte is. We bidden het in een wereld waarin steeds meer mensen tegenover elkaar komen te staan. Een wereld van oorlogen en geruchten van oorlogen. Een wereld van protesten tegen medemensen. Op allerlei soorten, op allerlei niveaus en plaatsen. Heer, we bidden u om wijsheid in een wereld waarin reizen en verplaatsen zoveel makkelijker is geworden dan 100 jaar geleden. Het kan misschien niet iedereen altijd allemaal overal een plaats geven. Maar buitensluiten namens u, dat kan nog veel minder. Geef ons de inspiratie en de wijsheid en het geloof om met u en namens u binnen te stappen. Op plaatsen waar we zelf misschien niet heen zouden durven. Heer, geef ons de moed om na te denken vandaag wie wij hier echt niet zouden kunnen accepteren. Wie voor ons, als die hier binnen zou stappen, echt een officier van de vijand zou zijn. En geef ons iets van uw Heilige Geest om ons de vraag te stellen wat er nodig voor zou zijn om wel de deuren open te zetten. Om wel welkom te heten. In het leven van ons als gemeente of van ons als gezinnen en personen. Ja, Heer, we bidden in een wereld waarin het inderdaad gaat over tegenover elkaar staan en geweld. En waarin spanningen oplopen. En waarin steeds meer mensen in steeds meer landen beginnen elkaar uit te sluiten. We hebben u daarbij nodig. En we bidden u of u ons in die wereld een plekje en een taak wilt geven.
Heer, wilt u naar ons luisteren wanneer we in stilte bij u brengen wat ons persoonlijk bezighoudt?

En willen het gebed bidden dat u ons geleerd hebt. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden.

tot de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaars. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er is nu de gelegenheid om gaven te geven in de collecte. En daarna is onze slotzang. Wij blijven geloven dat onder miljoenen de Heer van de schepping plek voor ons heeft. Dat is niet een geloofsbelijdenis, maar het is wel een belijdend lied waarmee we ons geloof uitzingen.

Mag u heen zenden met de zegen van onze Heer. Ontvangt de zegen en gaat heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen.

U heeft kunnen luisteren naar de dienst. Die kwam vanuit de Nederlands gereformeerde kerk, de Oase, hier in Alphen aan de Rijn. En de voorganger die was dominee Smouter. En we gaan nu verder met eerst met

0: En dit was de Morrison Orphan Choir met het overbekende You Never Walk Alone. Dan gaan we het eens hebben over een onderwerp. Ja, het komt gewoon voor, rouwen en vieren. Afscheid, verlies en rouw. Het zijn thema's die in ieders leven een keer voorkomen. Of meerdere keren. Soms groot en overweldigend, soms klein en liefdevol. Toch is er ruimte voor rouw niet vanzelfsprekend. Het publieke domein heeft geen vaste plekken voor persoonlijke rouw. Ook biedt onze cultuur dat weinig aanknopingspunten om het zomaar over rouw te hebben. En over rouw en vieren ga ik het eens hebben met John de Hoog. Goedemorgen, John.
1: Morgen, Nico.
0: Ja, rouwen en vieren. Jij gaat wat opzetten,
1: ja.
0: Is de bedoeling, hier in de gemeente. En dan specifiek in Rijnwoude.
1: Nou, niet in Rijnwoude, maar in Hazelswoude-Rijndijk.
0: Nou, laat de gemeente...
1: Ja, oké, gemeente Rijnwoude. Oké, ik ga met je mee.
0: Dit keer.
1: Ja, dit keer. Nee, we zijn een sociaal-maatschappelijk project aan het starten. Een evenement in Hazelswoude-Rijndijk. Wat inderdaad Rouwen en Vieren heet. En dat moet gaan plaatsvinden ergens rond de kerst. Tussen 18 en 28 december. En het heet eigenlijk Rouwen en Vieren in de Kas. En waarom heet het Rouwen en Vieren in de Kas? Omdat er dus op het Frederik van Edeplein in Hazelswoude-Rijndijk, als goed is, een kas gaat verrijzen van 6 bij 4,5 meter. Waar mensen zeg maar terecht kunnen om een kop koffie te drinken, praatje te maken. Gewoon eventjes er te zijn, als ze dat willen. Ze hoeven niks te zeggen, ze hoeven niet te drinken. Ze kunnen een kaars aansteken, ze kunnen een lint beschrijven wat we neerhangen. Je kan een hemelpostbrief maken die we na afloop van het hele evenement zullen verbranden in een ton, als het kan, op het Frederik van Edeplein. Zodat het inderdaad in de hemel terechtkomt.
0: We gaan de kaars niet versturen.
1: Nee, we gaan ze niet versturen. Nee, er hoeft ook geen dure post, zeg maar op. Dus we maken PostNL niet blij daarmee. Maar dat is dus een beetje de bedoeling. Nou, de kas wordt dus ingericht door een bedrijf. Hij wordt ook neergezet door een bedrijf. En het is de bedoeling dat de mensen daar naartoe komen. Nogmaals, wanneer ze dat willen. Ze kunnen zo binnenlopen. Het is gratis toegankelijk. Er is geen drempel. Mensen kunnen doen en laten wat ze willen. Behalve afbreken natuurlijk. En daar zoek ik ook mensen voor. We hebben daar een stichting voor opgericht. Om dat evenement onder te hangen. En de stichting die gaat heten Het Groen Hart voor Elkaar. En ik heb mensen nodig, vrijwilligers. Een hoop vrijwilligers om de kas te bemannen. We willen van 's morgens zeg maar 9 uur, misschien 10 uur... tot 's avonds 9 uur open gaan. En dat betekent dat ik om de 2 uur 2 andere mensen moet hebben die de kas...
0: Je hebt 12 uur nodig.
1: Dus we hebben heel veel vrijwilligers nodig. Nou, daarbij heb ik dan ook nog wat mensen nodig die kunnen coördineren. Coördineren. Kwam er niet meer uit. Onder andere een coördinator veiligheid, een coördinator financiën, een coördinator vrijwilligers. Noem maar op. En die doen dan de coördinatie van de vrijwilligers en van de veiligheid. Zulke soort dingen meer. En we hopen dat het een groot succes gaat worden. En het is een landelijk uitgerold netwerk geworden. Het is ooit ontstaan in 2021 in Amsterdam. Het is opgezet door een theoloog. Zijn naam ben ik eventjes kwijt.
0: Voorberg.
1: Ja, hoe heette die?
0: Rico Voorberg.
1: Is een best wel een beetje omstreden theoloog, want hij houdt daar bijzondere ideeën op na. Maar goed, dit heeft hij dus ooit opgezet. En dat is nu al landelijk behoorlijk uitgerold. En er zijn al zo'n 45 plaatsen waar dit in plaatsvindt. En ja, het is nog steeds groeiende.
0: Ja, maar het is ook gewoon voor alle gelovigen, niet-gelovigen, ongelovigen. Iedereen kan binnen.
1: Iedereen komt binnen. Het heeft niets met geloof te maken. Het heeft niets met afkomst te maken. Het heeft niets met etniciteit te maken. Mensen van alle gezinten zijn welkom. En kom gewoon. En wij willen ons dan eigenlijk een beetje bewust richten op het rouw wat al plaatsvindt, voordat er eigenlijk rouw plaatsvindt. Ja, dat is misschien raar gezegd. Maar dan hebben we het dus over de mensen die dus aan dementie lijden. Daar wordt al over gerouwd, want die mensen zijn er eigenlijk al niet meer voor de familie. Zeker in de ernstige vormen niet. Maar ja, daarna moeten ze nog een tweede keer gaan rouwen als de mens deze aarde verlaten heeft.
0: Ja, ik zeg altijd met mensen met dementie, je rouwt al voor die tijd. Je hebt al afscheid genomen van die tijd voordat ze nog goed waren.
1: Maar dan moet je ook nog eens een keer afscheid nemen als wanneer ze eenmaal in de kist liggen.
0: Ja.
1: En dat is ook weer zo'n vorm dat je dus twee keer moet rouwen. En daar willen we ons een beetje bewust op richten. We staan toevallig, we staan achter de postfietsen en de sportschool die op de Frederik van Edeplein zit. En daarnaast zit natuurlijk de herbergier. Dus ja. En we zullen ook mensen uit gaan nodigen die misschien iets kunnen vertellen over dementie. Misschien van wijdenzorg, misschien van de herbergier. Maar in ieder geval mensen die
0: laten we zeggen verstand van zaken hebben.
1: Dat bedoel ik. En dat heb ik niet.
0: Gewoon zeg.
1: Dat heb ik niet. Ik heb alleen maar verstand van organiseren. En kletsen.
0: Dat ken je goed. Maar er zijn natuurlijk altijd nog mensen nodig die vrijwillig wat een bijdrage willen leveren. Geldelijk.
1: Ja, nou dat is een van de grootste struikelpunten. Of het wel of niet door kan gaan. Er is nogal wat geld mee gemoeid. Het oprichten van de stichting. Het aanvragen van een vergunning. Het huren van de kas, het huren van de inrichting, verzekeringen, noem maar op. Alleen een evenementenverzekering ben je al zo'n €1.500 aan kwijt. Nou, de kas kost €3.500 om te huren. En dat is allemaal ex-BTW. Dus ja, alles bij elkaar zitten we op zo'n kleine €15.000 wat we nodig hebben. En ja, dat hopen we via sponsoren en mensen die gewoon willen doneren binnen te krijgen. En daar kom ik binnenkort daar meer mee. Want ik moet eerst nog de stichting moet nog ondertekend worden. Dan kunnen we een bankrekeningnummer aanvragen.
0: Maar de toestemming van de gemeente die is er al. Je mag de kast neerzetten.
1: Ja, we mogen de kast neerzetten. En,
0: dus stonden ze goed tegenover het idee? Of,
1: ja, nou, ik heb binnenkort nog een gesprekje met de gemeente Alphen aan den Rijn bij mij thuis. En dat gaat over eerste bijdrage, subsidie. Die was eerst afgewezen en daar gaan we nu over praten of ze hem alsnog toe willen wijzen. Dus dat gaan we gewoon proberen of dat toch wil.
0: Maar goed, te zijner tijd horen we van je of het allemaal gelukt is. Of de financiën doorgaan.
1: Ja.
0: Want dan zit je ook weer met de stichting. Ja. Nou, dan komt er een bankrekeningnummer.
1: Ja. En je hoort zeker van, we zitten gelukkig dichtbij. twee etages lager, geloof ik.
0: Zoiets.
1: Maar leuk dat ik dit even mocht vertellen, Nico. En bedankt voor de mensen achter de techniek. Maarten, Willem en Jurgen. En,
0: komt allemaal goed. Tijd, dan ga ik het gesprek wat ik toen met jou heb opgenomen. Tegen die tijd gaan we nog een paar keer herhalen in het kerkprogramma.
1: Heel leuk.
0: Dus dan maken we er wel weer wat van.
1: Dat is ook nog zoiets, want we zitten nu natuurlijk in een kerkprogramma. Ik zoek ook heel erg de verbinding met de kerken om vrijwilligers te werven. Want kerken hebben meestal al een groot vrijwilligersnet. En daar kom ik graag mee in contact om te kijken of zij ons kunnen helpen in dit gebeuren daarin.
0: Schrijf ze gewoon aan.
1: Ja, ik heb van jou. Ik heb van jou al een mooie lijst gehad, dus ik ga ze aanschrijven.
0: Doe maar.
1: Maar ik denk, doe het ook nog even zo.
0: Oké, John, bedankt en succes ermee.
1: Jij ook bedankt, Nico.

Ja, een prachtig nummer was dit. Dat, de Breukbeer Porter Wagoner die leverde een van Dolly Parton's beste liedjes op. En toen ze er eenmaal van overtuigd was dat ze voorbestemd was om in haar eentje de muziekwereld te veroveren, wist ze niet hoe ze dat aan hem moest vertellen. Dus greep ze terug naar iets wat ze, waar ze goed in was, namelijk liedjes schrijven. En naar eigen zeggen liep ze Wagoner's kantoor in met een gitaar en dwong ze hem om te zitten en te luisteren. En ze speelde I Always Love You voor hem. Hij huilde en begreep de boodschap. Whitney Houston's cover voor de film The Bodyguard die werd uiteindelijk de bekendere versie. En Houston overrompelt met haar enorme kracht waarin zowel emotie achter moet zitten. Maar bij Parton's versie ligt die emotie zacht en kwetsbaar aan de oppervlakte. Het doet haar duidelijk pijn om weg te gaan. En je hoort de verstandige beslissing aan dapper stand houden onder een laag trillend verdriet. Dat was een beetje de achtergrond van dit nummer wat u hoorde van haar. Maar trouwens heeft ze iets van meer dan 3000 nummers geschreven. Dus je kan putten uit onontbeerlijk dus, muziekgenre van haar. De Wereldraad van Kerken die heeft een bezoek gebracht aan Oekraïne. Ga terug en vertel ons het verhaal. Tijdens haar solidariteitsbezoek aan Oekraïne namens de Wereldraad van Kerken zag dominee Karen van der Broeke veerkracht en diepe vermoeidheid. Het leven gaat door, maar de gevolgen van jaren oorlog zijn overal voelbaar. En wat ze hoorde was een duidelijke oproep: ga terug en vertel ons verhaal. Terwijl het luchtalarm klinkt, gaan de mensen door met hun dagelijkse bezigheden. Ze doen boodschappen, gaan naar hun werk, ontmoeten elkaar in de kerk. En dat maakte de meeste indruk op Karen van der Broeke, die in juli met een delegatie van de Wereldraad van Kerken Oekraïne bezocht. De oorlog is overal aanwezig, maar tegelijkertijd gaat het leven door. En die combinatie van veerkracht en kwetsbaarheid raakte me diep. De delegatie sprak met kerkleiders, vertegenwoordigers van religieuze organisaties en gemeenteleden. Ook woonden zij een bijeenkomst bij ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Oekraïnse Raad van Kerken en religieuze organisaties. Tijdens bijeenkomsten klonk soms het luchtalarm. Het viel Van den Broeke op dat de mensen niet automatisch naar een schuilkerk gaan. We vroegen wanneer mensen dan wel gaan. Nou, het antwoord was heel nuchter. Je kunt niet bij elk alarm alles stilleggen. Pas als het echt dichtbij komt of begint te dreunen, dan gaan we. En dat maakt de indruk. Mensen hebben geleerd om verder te leven en anders hou je het niet vol. Naast die dagelijkse veerkracht zag Karen van den Broeke de enorme gevolgen van meer dan 4 jaar oorlog. Sprak een vrouw die vertelde hoe zwaar de afgelopen winter wel was. En ze zei: we zijn allemaal zwaar getraumatiseerd. Onze bloeddruk is hoog en onze lontjes zijn kort. Waar aan het begin van de oorlog nog veel strijdlust was, hoort Van den Broeke nu ook onzekerheid en vermoeidheid. Mensen vragen zich af hoe deze oorlog ooit moet eindigen. Tegelijkertijd zeggen ze: we kunnen niet opgeven. Als er vrede komt, moet het een rechtvaardige vrede zijn. Juist in deze zware omstandigheden spelen kerk en geloof een belangrijke rol. En volgens Van den Broeke zoeken veel Oekraïners in hun geloof houvast, rust en perspectief. En mensen zeiden tegen ons: je kunt niet voortdurend naar een schuilkelder rennen. Je moet het leven blijven leven. Geloof helpt om moed te houden. Ediaak in Oekraïne verwoordde het volgens haar treffend: God is de plek om te schuilen. Wat dominee Van den Broeke misschien wel het meest hoorde was hoe belangrijk het voor de Oekraïners is om gezien en gehoord te worden. Mensen waren ontzettend dankbaar dat we er waren. En steeds weer hoorden we dezelfde boodschap: blijf met ons verbonden.

Luister naar ons verhaal en bid voor ons. Achter die woorden schuilt ook angst. Veel mensen vrezen dat Oekraïne langzaam uit beeld verdwijnt, nu er wereldwijd zoveel andere crisis en conflicten zijn. En ze zijn bang dat Rusland uiteindelijk niet meer als agressor wordt gezien en dat hun situatie dus wordt vergeten. En tijdens het bezoek kwam ook de ingewikkelde kerkelijke situatie in Oekraïne aan de orde. Tussen de twee grote kerkgenootschappen, de Oekraïns-Orthodoxe Kerk, voorheen de Moskou-Patriarchaat, en de Orthodoxe Kerk van Oekraïne, voorheen Kiev-Patriarchaat, bestaan al jaren spanningen die door de oorlog verder onder druk zijn komen te staan. En je merkt hoe moeilijk vertrouwen is geworden, zegt Van der Broeke. We hebben afgesproken dat de Wereldraad van Kerken en het gesprek tussen deze kerken zal faciliteren. Elke stap is er één. En je moet blijven bouwen aan kleine stapjes van vertrouwen. Op lokaal niveau zijn ze soms al tekenen van die beweging. Een wetenschapper die de delegatie ontmoette vertelde dat veel gewone gelovigen vooral verlangen naar rust en verbondenheid. De mensen zeggen, wij zijn gewoon orthodox en we willen niet kiezen tussen kampen, maar ons geloof beleven. En dat vond ik wel hoopgevend. Mensen proberen voorbij het vijandsdenken te komen. Volgens Van der Broeke is dat misschien wel een van de moeilijkste opdrachten voor de toekomst. Blijven bouwen aan relaties is zo belangrijk. Alleen al door naar elkaar te luisteren ontstaat er een ruimte om anders naar elkaar te kijken.

Het bezoek maakte voor Karin van den Broek opnieuw duidelijk hoe belangrijk de ecumene is. De Oekraïense Raad van Kerken en Religieuze Organisaties, die dit jaar 30 jaar bestaat, brengt de grote verscheidenheid aan geloofsgemeenschappen samen. Orthodoxe, protestanten, Rooms-Katholieken, Baptisten, moslims en Joden. En juist in oorlogstijd zie je hoe belangrijk zo'n netwerk is. Mensen worden teruggebracht naar de kern. Wat geloven we eigenlijk en wat betekent dat voor de manier waarop we dus samenleven? En dan blijkt dat er vaak meer is wat verbindt dan wat verdeelt. Ook voor de Wereldraad van Kerken is de situatie in Oekraïne bijzonder. De Russisch-Orthodoxe Kerk is lid van de Wereldraad, terwijl jarenlang geen Oekraïense kerk lid was. De Oekraïense Kerk van Oekraïne heeft nu een lidmaatschap aangevraagd. Ontmoeten en samenwerken is niet eenvoudig, maar volgens Van den Broeke essentieel. De Wereldraad biedt een ruimte waar ontmoeting mogelijk blijft over kerkgrenzen en landsgrenzen heen. En juist in tijden van conflict is dat van grote waarde. Voor de Protestantse Kerk in Nederland ligt daar volgens haar eveneens een belangrijke opdracht. Tenzij internationale kerkelijke relaties komen de verhalen van de Oekraïense kerken dus dichtbij. En ook het werk van Kerk in Actie in Oekraïne verloopt veelal via deze kerkelijke netwerken. Door onze ecumenische verbondenheid weten we wat er speelt, kunnen we hulp bieden en staan we naast onze broeders en zusters. Maar misschien nog belangrijker, we ervaren dat we deel uitmaken van één wereldwijde gemeenschap van christenen. En die verbondenheid is geen vanzelfsprekendheid. Je moet haar blijven oefenen. En ze biedt wel ruimte voor gelijkwaardige ontmoeting. Ondanks alles zag Van den Broeke ook redenen van hoop. Oekraïners zijn trots op wat zij in de afgelopen jaren hebben volgehouden. En je ziet dat mensen met elkaar in gesprek blijven over hoe hun land bestuurd moet worden. Die trots op hun samenleving en hun vrijheid is sterk aanwezig. Kerken spelen daar een belangrijke rol. En ze bieden praktische hulp aan mensen die getroffen zijn door de oorlog en helpen tegelijkertijd het moreel hoog te houden. Er zijn maar weinig mensen die zich overgeven aan doemdenken. Natuurlijk zijn er zorgen, angst en verdriet. Maar mensen putten kracht uit hun geloof, uit hun gemeenschap en uit de overtuiging dat we samen verder moeten. En volgens dominee Van den Broeke laat Oekraïne zien hoe belangrijk het is om geloof te oefenen voordat een crisis zich aandient. Het geloof was voor veel Oekraïners al voor de oorlog een vanzelfsprekendheid onderdeel van hun leven. En daarom kunnen zij er nu op terugvallen. Het geeft hun een ankerpunt en een bron van veerkracht. Bijna iedereen heeft inmiddels iemand wel verloren door de oorlog. En toch blijven mensen zich inzetten voor elkaar en voor hun land. Hun hoop is uiteindelijk niet alleen gevestigd op wat hier en nu gebeurt. Het betekent niet dat ze zich niet druk maken over het aardse leven. Integendeel. Maar ze weten zich gedragen door iets wat groter is dan zijzelf. Voor Nederlandse kerken heeft zij dan ook een duidelijke boodschap. Morele steun betekent veel meer dan wij soms denken. Mensen voelen zich gezien als we betrokken blijven, voor hen bidden en hun verhaal doorvertellen. En omgekeerd is de veerkracht een bron van inspiratie voor ons. De oproep die Van den Broeke uit Oekraïne meenam was helder. Blijf met ons verbonden, bid voor ons en vertel ons verhaal door. Voor haar is dat niet alleen een opdracht aan de Wereldraad van Kerken als koepel, maar ook aan lidkerken, zoals de Protestantse Kerk in Nederland. En juist door de banden die we wereldwijd met elkaar hebben, kunnen we laten zien dat niemand er alleen voor staat.

0: Era niin.
1: Ja, ik struikel een klein beetje over een of andere draad van een koptelefoon. En dan heb je dat als je een klein beetje later bent. U heeft geluisterd naar Steal Away en dat was het christelijk kampermannenkoor. Het is al laat, maar ik heb een ochtendgebed. Ik zal het u niet onthouden. Wie moet ik bedanken voor deze nieuwe dag? Moet, mag, als je wilt, ja, ik wil. Bedanken wie? Dat ik ontwaakt ben, dat ik mezelf nog herken. Dat ik vannacht niet in een monsterachtig ongedierte ben veranderd. Ik wil u bedanken, wiens naam mij te binnen schiet, telkens als ik het licht en lichter zie worden. God is uw naam, in alle talen der mensen, en licht is uw pseudoniem. Toen ik klein was, dacht ik, hij ziet me. Nog hoop ik dat gij mij ziet. Bedanken wil ik voor de liefde die ik in mij voel. Ik wil mijn liefde louteren en voor de woorden. Ik wil de woorden voor alle mensentalen mooi uitspreken. Waarheid wil ik, spreken wil ik, maar geen pijn doen. Dat kan niet. Maar dan zo min mogelijk pijn. En in één adem troosten en tranen drogen. Ik wil goed zijn. Ik wil leeuw en een lam zijn. Geen takje krenken, opgewassen tegen windkracht 10. Niet buiig, lachen en huilen. En dat het mag als het moet. Ik wil de vragen stellen die mij laat in de avond wakker houden. Van wie het licht is, het water, dat duizenden in duisternis leven. Miljoenen vuil water drinken en sterven van dorst. Van wie is de aarde? Ik zie nog wat ik zie, sinds gij mij hebt gezien. Ik zie meer ongelukkige mensen. Ik zou vandaag gelukkig willen zijn met de mensen die gij om mij heen hebt geschapen. Ik zou aan het einde van een lang leven gelukkig willen zijn. En dit ochtendgebed dat komt van Huub Oosterhuis.

How great thou art. Bij de remonstranten rust sinds 40 jaar de zegen op homorelaties. Ongestraft mag liefde bloeien. Bij de vrijzinnige christelijke gemeenschap Vrijburg werd 4 decennia homohuwelijk gevierd. En dat is nog maar het begin. Er straalt dus deze zondag

volop licht in de smalle glas- en loodramen van Vrijburg in Amsterdam-Zuid. Het is halverwege de ochtend, het kwikloop op. En de voorgangers Roseline Israël en Willy Eijhorst, die lopen naar voren voor de World Pride kerkdienst met een regenboogstola over de schouders. Van de gelovigen, die bijna alle stoeltjes in de kerk bezetten, zijn velen oud genoeg om zich bewust te hebben meegemaakt wat hier 40 jaar na dato wordt gevierd. De introductie van het homohuwelijk bij de remonstranten. Wat eigenlijk betekent de zegening van de levensverbintenissen, ongeacht wie je lief hebt. En dat besluit dat was baanbrekend. In die tijd was het burgerlijk homohuwelijk in Nederland nog ver weg. En dat kwam pas in 2001. En vanaf de jaren 60 waren de remonstranten zich gaan herbezinnen op seksualiteit en het huwelijk. En ze besloot uiteindelijk om de bijzondere status van het huwelijk los te laten. Twee mensen die ten overstaan van de gemeente of haar vertegenwoordigers beloven in liefde en trouw het leven met elkaar te zullen delen, kunnen over hun al dus aangegaan verbond in een kerkdienst de zegenbede laten uitspreken, schreven de remonstranten in 1986. Als keerpersoon hoefde Israël dan ook geen seconde na te denken over de organisatie van deze World Pride-dienst, vertelt ze bij haar inleiding. Zij is remonstrantspredikant bij Vrijburg, een vrijzinnige christelijke gemeenschap die bestaat uit remonstranten en vrijzinnige protestanten. Elhorst is in Amsterdam PKN-dominee van de LHBTI-plus-gemeenschap. En zij haalt even later de beroemde pater van Kirrelsdorp aan, die homoseksualiteit een fonds van de schepper noemde. En daar zit ook God achter. Sinds de hoogtijdagen van Kinsel emancipeerde de samenleving verder. Nooit eerder was men zich zo bewust van diversiteit, zei Elhorst. Mensen kunnen aseksueel zijn, polyamorous, non-binair, intersex. En dat deze mensen zich tegenwoordig kenbaar maken, betekent dat er een bepaald vertrouwen is, zei hij. Maar we zijn nog maar aan het begin. Dat sluit Israël zich even later bij aan. Er is geen enkele reden voor zelfgenoegzaamheid, zegt ze. De kerk moet blijven onderzoeken wat die nieuwe vormen van diversiteit nog betekenen. En Pride is een opdracht aan ons allemaal. En of dat betekent dat bijvoorbeeld polyamoreuze stellen straks een relatie kunnen laten zegenen door een remonstrantse kerk, Israël vindt het vooral belangrijk om daarover met elkaar in gesprek aan te gaan. En vertelde dus eerder, een gesprek over relaties en wat relaties zijn die de goede mogen. Mensen zijn op een andere manier, wilden vormgeven en lopen nu tegen maatschappelijk oordeel en juridische grenzen aan. Nou, we zijn er gekomen aan het einde weer van het programma. Ik dank weer Maarten voor de techniek. Wij gaan door, Wim en Jurke. John, weer bedankt voor het gesprek wat we hadden. En waarin u dus ook in het begin heeft kunnen luisteren naar de dienst die kwam vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Oase, met als voorganger dominee Smouten. Wij wensen u allen nog een hele fijne dag toe. Geniet er weer van met alles wat u doet. U weet het, morgen kan alles anders zijn. Tot volgende week. Dag allemaal.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen, omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
4: Kerk Centraal.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Dag dames en heren, welkom bij het programma van Kerk Centraal op dinsdag. Vandaag kunt u luisteren naar het gesprek wat ik had met diaken Jan Lamberts. Ik zal u straks even verder vertellen van Zoevermark. Maar we gaan eerst luisteren naar muziek.

0: Van het voorjaar is diaken Jan Lambertz gevraagd door de bisschop om hier diaken te zijn in de Thomasparochie. Dat was tijdelijk, dus 4 maanden. Die waren om in september. Ja, en dan zitten we weer zonder hier. En toen werd de bisschop weer naar Jan Lambertz gevraagd van... joh, wil jij nog blijven? Heb je er nog zin in? Nou, tuurlijk, zegt hij, dat wil ik best. En dus hij heeft nou een benoeming gegeven onbepaalde tijd. Dus dan is het de reden een keer om te vragen van Jan Lambertz... van joh, heb je het zin in een interview? In een gesprek hierover. Nou, dat is dus gebeurd. En daar gaat u nu naar luisteren. Bij mij aan tafel zit u, Jan Lambertz. Jan, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Diaken.
1: Ja.
0: Uiteraard is dan de vraag van... hoe ben je nou eigenlijk diaken geworden en waarom? Want dan gaan we terug in de tijd.
1: Ja, meer dan 20 jaar. Nou, diakenschap in de katholieke kerk is natuurlijk iets anders dan het diakenschap in de protestantse kerk. In de protestantse kerk is het een aanstelling, of een aanstelling, zeg maar. In de katholieke kerk is het een wijding. Er zijn 3 wijdingen in de katholieke kerk: diakenwijding, priesterwijding en de bisschopswijding. En om bisschop te worden moet je priester zijn, en om priester te worden moet je diaken zijn. In de vorige eeuw, bij het Tweede Vaticaans Concilie, heeft toen de vergadering besloten dat het diakenschap, dat dat niet meer alleen voor ongehuwde mannen moest zijn, die ook later priester wilden worden, maar dat ook gehuwde mannen daarvoor in aanmerking moesten komen. Want het was zo, als je priester gewijd wil worden, dan werd je een half jaar van tevoren diaken gewijd. Ik was pastoraal werker in Rijswijk. En ik wilde diaken gewijd worden. Voor mij was dat een heel persoonlijke reden. Voor mij was dat voor helemaal voor mezelf een stapje dichter bij God komen. En dat was ook de enige motivatie die ik had. Een stap dichter bij God komen. Voor mezelf. En dat was blijkbaar genoeg voor de commissie die dat beoordeelde. En zo ben ik in 2003 uiteindelijk diaken gewijd. Door bisschop Van Luyn nog, in dat tijd.
0: Van Luyn, ja. Ja, die was er toen nog.
1: Ja.
0: En zo is het eigenlijk gekomen.
1: Ja.
0: En dan word je aangesteld binnen een parochie.
1: Ik werkte toen in Rijswijk en ben daar ook gebleven nog een paar jaar.
0: En daarna ook weer elders gegaan?
1: Ja, ik ben in Rijswijk begonnen, ooit, in 1999. En in 2005 ben ik naar Katwijk, Oegstgeest gegaan. En in 2010 naar Delft en omgeving. En in 2019 naar de Bollestreek. Tot aan mijn pensioenleeftijd. En nu zit ik hier.
0: Dus je hebt helemaal gezien eigenlijk al. Als je het zo terugkijkt.
1: Ja,

0: hierover te praten. En toen zei hij van, ja, ik heb je hulp in Alphen nodig.
1: Dus er was de nood hoog.
0: De nood was daar hoog. En op termijn ergens anders. Dus ik doe het voorlopig tot aan de zomer.
1: Maar dat mocht je zelf zeggen?
0: Ja.
1: Dat was niet van de bisschop uit van...
0: Nee, hij zei, ik heb je in Alphen daar, in de Thomasbrochtje, daar is nood aan de man. Zou je daar naartoe willen? Voor met name diaconie. En de uitvaarten, want daar is, hebben we ook iemand nodig voor de uitvaarten. En dan kan ik nee zeggen, als Alphen te ver weg is. Daar had hij ook al over nagedacht. Zegt van, Alphen is voor jou goed te doen met de auto.
1: Ja, je woont in Leiden.
0: Leiden, ja. En dat heb ik ook altijd, gewild. Ik moet wel op en neer kunnen rijden. En ook twee keer per dag op en neer kunnen rijden. Want mijn allereerste aanstelling, daar kon ik kiezen tussen Rijswijk, Pijnakker en iets in het oosten van het bisdom, bijna tegen Utrecht aan. En toen heb ik gezegd van, nou nee, die in het oosten ga ik niet doen. We hadden net een baby, mijn vrouw en ik, en onze oudste. En ja, ik wilde gewoon op en neer kunnen rijden. Ik wilde thuis kunnen eten. Dat heb ik altijd belangrijk gevonden. Ik heb altijd geprobeerd om thuis te eten.
1: Ja, het gezin.
0: Bij het gezin. En dan reek ik s'avonds wel weer op en neer. En toen heb ik ook gezegd, van, nou, dan bekijk ik op dat moment hoe de afstand is.
1: Ja, en had je dan in Leiden gewoond? Daarvoor, of?
0: In Leiden en Voorschoten. Ja, in Leiden gewoond, toen heel lang in Voorschoten en sinds een paar jaar weer in Leiden terug.
1: Toch weer terug.
0: Ja.
1: Maar je bent geen Leidenaar.
0: Nee. Ik ben...
1: Dan zag ik het al lang gehoord aan je stem.
0: Geboren en getogen Maastrichtenaar.
1: Ja? Maar dat ben je helemaal kwijt.
0: Nee, dat ben ik niet kwijt.
1: Ja, in je taalgebruik kan je niet horen dat je uit Maastricht komt.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nou, een aantal jaar geleden hoorde ik mezelf terug op het antwoordapparaat. En toen schrok ik toch wel. Zoals dat zangeretje.
1: Ja, dat zangeretje.
0: Dat die zachte G nog steeds erin zat. Maar ik hoor wel vaker dat mensen zeggen van, nou, dat hoor je niet in mij echt.
1: Nee.
0: Terwijl anderen zeggen van, oh, ik dacht al.
1: Ja, ik vind het mooi hoor, Maastricht aan Maastricht, een prachtplaats. Ik ga er graag heen. Maar dat is wat anders. Maar, nou ben je hier weer. Onbepaalde tijd. Hoe denk jij dat nu verder in de toekomst? We hebben nu het heden gehad. Hè? Bijna geen pastoors weer. We hebben geen... diaken bijna ook niet meer. Hoe nu verder? Hoe zie jij de toekomst?
0: Ja, dat wordt alleen maar nijpender. Dat wordt alleen maar nijpender. Althans, wat het aantal pastoors betreft, wordt het alleen maar nijpender. Van, er komt bijna niks bij. Van onderop, er komt geen aanwas. En aan de bovenkant gaan er natuurlijk steeds meer mensen met pensioen of nog erger gaan dood op een gegeven moment. Dus het aantal pastoors wordt steeds minder. En ik ben er van overtuigd dat we teruggaan naar de manier van kerk zijn zoals die 2000 jaar geleden was. De huiskerken, de huisgemeenten. Wat ook al in het boek Handelingen staat. Ze kwamen bijeen of in een of ander huis.
1: Ja.
0: Om brood te breken, om samen te bidden en te vieren. En daar gaan we naartoe. Naar die,
1: dat zie jij echt als het
0: dat zie ik gebeuren. Ja, ik denk dat het ook misschien wel... dat de logische oplossing is. Kijk, het kerkgebouw als kerkgebouw, dat zal nog wel blijven bestaan. Maar het aantal kerkgebouwen zal veel minder worden.
1: Ja.
0: We hebben natuurlijk in de 50, 60, 70 jaren... en daarvoor ook, hebben we natuurlijk eigenlijk een beetje megalomaan kerken gebouwd. Hè, elke nieuwbouwwijk moest een eigen kerk hebben. En niet alleen een eigen protestantse kerk, maar ook een eigen katholieke kerk. Dus er werd gebouwd en gebouwd en nog eens gebouwd. Dat had op dat moment nut, want de kerken zaten vol. He, ik spreek genoeg oude mensen die in de 50er jaren groot geworden zijn, 60 jaar groot geworden zijn. En die toen hadden, ja nee, bij ons op zondag waren er 3 missen. En die waren alle 3 vol.
1: Ja. Dan moet ik zeggen, s'avonds vol.
0: Dan kan ik me dat van.

0: mijn kinderjaren al niet meer herinneren. Ik weet wel dat er op zondag bij ons in Maastricht in de kerk, waar ik groot geworden ben, waren er 4 missen.
1: Welke week?
0: Wiek. Wiek, tegen het station aan. Om 8:30, 10:00, 11:30 en om 17:30. Maar die waren niet meer vol. Absoluut niet. De hoogmis om 10:00, die was nog redelijk goed gevuld. Maar de andere missen waren niet slapjes, maar waren zeker niet druk. En dan heb ik het over de periode, zeg maar, 65, 75.
1: Toen het begonnen, hè?
0: Toen was ik missionaar, acolyet. En ik heb nog de verbouwing meegemaakt van dat het altaar gedraaid werd.
1: Ja.
0: Toen werd de hele kerk verbouwd. Dan kwam er op midden in het kruis van de kerk kwam zo'n enorme wit marmeren
1: tafel
0: blok te staan.
1: Ja.
0: Priesterkoor met op een wit marmeren tafel. Dat was echt. Ik heb altijd een lelijk ding gevonden. Dat heb ik nog zien bouwen. En de preekstoel verdween, die werd van de pilaar afgehaald. En dat was in de jaren 65, 75. Dat toen ik kind was, jonger was, dat ik missionaar was en acolyet was. En,

0: En dit was de 20th Psalm of Korah, oftewel Psalm 139, Still With You. Dan kunt u nu verder luisteren naar deel 2, wat ik had met het gesprek van diaken Jan Lamberts.
1: En dan moet ik eerlijk zeggen, hier in de Bonifatiuskerk valt met kerkbezoek alleszins zeer mee. Het is hier, zelfs op zaterdagavond, is het hier lekker druk vaak. Op zondag ook, dus het valt hier. Was ik verbaasd over het aantal kerkgangers dat ik tegenkwam. Want ik ben het wel anders gewend.
0: Ik zeker uit de Bollestreek?
1: Bollestreek ook, ja, maar überhaupt, ik ben het wel anders gewend. Ik heb het meegemaakt dat ik op zaterdagavond, ik kan niet noemen, zeggen welke kerk, en een kerk aan een viering begon om 7:00. En dan hadden we een koortje van 13 of 14 man staan. Ik was er, de lector was er, de koster was er. En er zaten twee mensen in de kerk.
0: Ook frustrerend.
1: En toen uiteindelijk werden er 5, want er waren twee paar mensen te laat. Ik heb toen ter plekke wel dingen veranderd. We zijn omgedraaid en ik heb de mensen uitgenodigd om priesterkoor te komen zitten. Rondom de tafel. Dat we in ieder geval nog een beetje dichter bij elkaar zaten in die kerk. Maar ja, dat heb ik dus ook meegemaakt. En ja, frustrerend. Is dat frustrerend? Ja, beetje wel.
0: Ik zou zeggen, Je staat daar toch niet voor. Jan met de kor achternaam
1: praten. Nee, en dan zegt de Bijbel wel, waar er 2 of meer in mijn naam één zijn. Maar leuk is het niet.
0: Nee.
1: Dus ik geloof in die huiskerk. Dus dat mensen bij elkaar thuiskomen en daar bidden en brood breken. Omdat er in de toekomst meer kerken gaan verdwijnen. En wat je nu ook al ziet in het links-rechts en het bisdom, dat er ook steeds minder vieringen zijn in kerken.
0: Ja, nou ja, op andere tijden.
1: Nee, sowieso minder vieringen.
0: En ik kan me voorstellen dat als je dit doortrekt, nu, en we zeggen, nou ja, misschien volgend jaar of het jaar daarna, dan is de hele situatie hier ook veranderd. Ja, dus ik denk dat er één groot conglomeratiegebied wordt met allemaal kerken. En dat staat dan een pastoor, diakens, pastoraal werkers in. Nou, die gaan dus naar de staties. Hè? Maar die kunnen dat op zaterdag en zondag niet behappen.
1: Nee, maar daarom.
0: Dus dat zal ook bijvoorbeeld op een vrijdagavond een kerkdienst moeten zijn. Op een donderdag misschien. Nou, dat je een spreiding krijgt van.
1: Ja, dat zie ik dan nog niet gebeuren. Wat ik wel om me heen zie gebeuren, ook weer zonder namen te noemen, is dat er in sommige parochies waar wekelijks een viering was, dat 2-wekelijks wordt en nu zelfs 3-wekelijks. Maar dan komen we uit bij hetgene wat in Frankrijk bijvoorbeeld al jarenlang is, dat daar 1 keer in de zoveel weken een viering is in een kerk. Dan komt de priester, die heeft zoveel andere kerken die hij moet bedienen. Die komt 1 keer in de 5-6 weken, komt hij daar een viering doen.
0: Het is net als in Afrika.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk hetzelfde beeld.
1: Ja.
0: Ze komen 's ochtends bij elkaar in afwachting van de rondreizende priester. Die doet er mis en die gaat naar de volgende statie.
1: Ja. En op andere momenten doen ze het als gemeenschap zelf. Hebben ze gewoon mensen gekozen of mensen zijn aangewezen door de bisschop die voorgaan in gebed. En dat kan. Je hoeft niet, dat is nog steeds een.

0: zeg je dat? Moet dat voorzichtig uitdrukken. De gedachte bij veel mensen van, ik ga alleen maar naar een eucharistieviering toe. En theologisch gezien is de eucharistieviering het hart van de kerk. Hè? Dat is gewoon zo. Maar als er geen eucharistie gevierd kan worden, er kan altijd samen gebeden worden.
1: Altijd? Daar heb je eigenlijk geen priester voor nodig.
0: Nee, er kan altijd samen gebeten worden.
1: Zijn we dan eigenlijk een missionaire kerk geworden?
0: Een missionair kerk, dat heeft meer betekenis. Hè? Maar we zijn wel, ik denk dat je wel kunt zeggen, we zijn een klein beetje missiegebied.
1: Dat gaan we wel weer worden.
0: We wel een klein beetje missiegebied geworden zijn in de loop van de jaren. Ja, en dat vind ik, dat is en zorgwekkend en jammer. Maar we moeten ons ertoe gaan verhouden. Het is niet anders.
1: Zou je niet kunnen zeggen van, joh, we zitten in een golfbeweging.
0: Ja, maar dat is het altijd, hè?
1: Dus we zitten nu naar laag en misschien nog lager. En dan op een gegeven moment gaan we weer klimmen.
0: Ik geloof, de kerk heeft in de loop van de geschiedenis hele diepe dalen meegemaakt en hele hoge pieken meegemaakt. En wij hebben, met name de ouderen, hebben zo'n hoge piek meegemaakt, hè, in de tijd van het, zeg maar, het rijke Roomsche leven. He, vanaf de vorige eeuw, vanaf de. Ik weet niet of je dat boek kent van Michel van der Plas. De kerk gaat uit, dat fotoboek.
1: Ja, en de laatste doet licht uit, bij wijze van spreken.
0: Dat fotoboek, dat gaat over het Rijk Rooms geleden. In Nederland de vorige eeuw, zeg maar tussen de 1920 en 1960. Ja, dat is. Die tijd maken we niet meer mee.
1: Nee, want ik las van de week, dan was een stuk in Trouw. Ik weet niet of je dat ook gelezen hebt van Paul van de Geest, een hoogleraar in Tilburg, en professor Smalbrugge. Die hadden het ook over de kerk, teruglopend, et cetera. En dat er toch ook, wat je net al zei, eigenlijk in het verleden te veel kerken zijn gebouwd. En dus ja, het is geen wonder, hè, dat het nu allemaal terugloopt. Maar wat doen we dan met die kerkgebouwen? Nou ja, daar kan je natuurlijk een hele discussie over hebben. Wat doen we met het gebouw wat leegkomt? He, dat wordt ontrokken uit de eredienst. En dan? Wat gaan we dan met die kerk doen?
0: Op een waardige wijze herbestemmen.
1: Ja, maar wat is waardig voor de ene?
0: Ja, dat is. Dat
1: kan je altijd over discussiëren.
0: Ja, uiteindelijk bepaalt de bisschop dat. Wat waardig is. Een seksshop bijvoorbeeld is niet waardig.
1: Hey, maar neem Maastricht. De opbouw van de kerk naar een bibliotheek.
0: Ja.
1: Prachtig voorbeeld. Ja,
0: of
1: een dus helemaal behouden. Ja,
0: of
1: binnenin.
0: Gezondheidscentrum. Of ja. Bejaardenwoningen. Bejaardenappartementen. Ik noem een aantal dingen. Heel populair is zorgdingen zijn.
1: Ja. Je zou het kunnen ombouwen tot zwembad.
0: Nou, ik weet niet of dat.
1: Dat zijn ook suggesties geweest.
0: Ja,
1: ruimte genoeg.
0: Ik weet niet of dat als waardig gezien wordt. Die gebouwen waren vroeger nodig. En die grote gebouwen zijn nu niet meer nodig. En die gebouwen konden vroeger onderhouden worden. En nu is het voor heel veel progjes, is het onderhoud van het gebouw is een molensteen om de nek, financieel gezien.
1: Ja.
0: He, want het onderhoud is hartstikke duur. En de inkomsten van de kerk gaan achteruit. Van de gemiddelde Nederlandse gemeente gaan achteruit in plaats van vooruit. Dan wordt dat langzamerhand steeds moeilijker om zo'n kerkgebouw te onderhouden.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk altijd al geweest. Hè? Kijk, zo'n kerk is natuurlijk een hele grote kostenpost. En zeker als je ziet naar wat de verwarming betreft. Kijk, het is allemaal prachtig dat zo'n kerken hoog zijn. Maar de warmte gaat eerst naar hoog en komt dan pas naar beneden.
0: Ja.
1: Dus je hebt een gigantische tijd nodig om zo'n kerk te verwarmen. Nou, dat is vroeger ook nooit bij nagedacht.
0: Nee,
1: dat kon niet op.
0: Nee. Ja, en dingen zijn duurder geworden. He, we hebben nog geen gulden meer. Maar de gulden van 1910 was in 1990.

0: 90. Een heel andere gulden.
1: Ja. Ja.
0: Ik weet dat in een van de kerken waar ik gewerkt heb, daar hing achter in de kerk hing een soort van oorkonde op. Volgens mij de opdracht aan de aannemer om de kerk te gaan bouwen. En dat was een redelijk grote kerk, ouderwetse modelkerk. Niet zo groot als deze hier in Alphen, maar ook toch niet klein ook. En die was in 1912 of 1913 opgeleverd. En ik meen voor de som van 130.000 gulden.
1: Ja, onvoorstelbaar.
0: Daar bouw je nou geen half huis meer voor.
1: Nee,
0: kwart huis meer voor.
1: Nee, want als je met 6 ton komt met een huis, dan ben je spekkoper, mijn nieuwe.

0: En heeft zich geluisterd naar het Pia Jesu uit het Requiem van Andrew Lloyd Webber. En dan tot slot nog even het derde deel van het gesprek wat ik had met diaken Jan Lamberts. Maar wat me trouwens ook opvalt, als ik naar de kerk ga, zeker als je naar het bos gaat of je gaat naar Maastricht of wat ook, en je gaat de kerk binnen, er branden enorm veel kaarsen. En dat wordt niet alleen gedaan door jongeren of door ouderen, maar heel veel jongeren.
1: Ja.
0: Zou dat op een of andere manier trekken? Men heeft toch iets van een soort houvast. Moet ik het zo zien? Hoe denk je erover?
1: Ik denk dat

0: En dat geldt niet alleen voor jongeren, maar in onze...
1: Nee, maar dat, als ik daar ben, ik kom er nogal eens vaak in Den Bosch bijvoorbeeld. Opvallend veel.
0: Ja. Sowieso jongeren. Maar wat ik wilde zeggen is dat... onze tijd heeft te kampen met een enorme... met een soort van identiteitscrisis. Mensen zijn op zoek naar zichzelf. Mensen zijn dus op zoek naar zingeving. Waarom leef ik nou? Wat is het leven nou waard? Alleen maar werken, geld verdienen, goed presteren op school, een goede baan hebben, een dikke auto rijden, eigen huis hebben. Of is er meer in het leven? En steeds meer mensen zijn op zoek daarna, naar zingeving.
1: Ja.
0: Waartoe ben ik op aarde? Hè? De oude vraag van de catechismus: waartoe ben ik op aarde? En vroeger werd dat als het ware, werd die zingeving, die kreeg je gratis bij. In je opvoeding, in de kerk. Hè? Dat hoort erbij. Je hoeft dus ook geen vraag te stellen, want de kerk had alle antwoorden, bij zo'n spreken. En doordat in de mensen in de loop van de laatste 60, 70 jaar de kerk uit het oog verloren hebben, heb je dus ondertussen 1 of 2 generaties die helemaal losstaan van kerk. He, jongeren tussen de 15 en de 35 hebben vaak helemaal niks meegekregen van thuis, omdat papa en mama al heel vaak niks meegekregen hebben of zich afgekeerd hebben van de kerk in de loop van de jaren. Dus dat aspect van zingeving, laten we het even gewoon simpelweg het geloof in God noemen. Dat perspectief of ik leef niet voor niks. Dat is er bij heel veel mensen niet. Dus die zijn op zoek. Die komen dus, God weet waar, overal terecht. Bij Scientology, bij allerlei andere kerken, bij alle andere organisaties die iets van hou vast bieden, die vertellen, zo moet je het doen. En dat merk je dus aan heel veel jongeren die tegenwoordig de kerk opzoeken. Die komen vrij vaak zonder veel vragen, komen ze binnen. En eigenlijk heel stiekemtjes vragen ze aan je, zeg mij maar hoe ik het moet doen. Want ze zoeken hou vast. Ze zoeken simpelweg hou vast.
1: Dus toch...
0: Ik vind dat hoopvol. En die jongelui, die moet je ook koesteren als ze binnenkomen. Absoluut. En hier in de Bonifatische Kerk is dat een heel langzaam groeiend groepje van jonge mensen die op zondagochtend vaak in de kerk zijn. En die elkaar daar ook buiten langzaam beginnen op te zoeken. We zijn nu bezig met het voorbereiden van een groepje mensen, van de 5, 6 mensen die in november gedoopt gaan worden. Allemaal jonge mensen. Dus aan die kant is er wel hoop. Maar ja, laten we eerlijk zijn, het is ook een beetje een druppeltje op een gloeiende plaat ijzer. Maar
1: je zou zeggen, het begin is er.
0: Het is goed, het is goed.
1: Ja, we zijn nog niet helemaal verloren.
0: Nee, als ik dat zou geloven, dan kan ik beter gewoon echt met pensioen gaan. Ja. Hè, als je vraagt waarom werk je erdoor? Nou, ik voel me lekker. Ik vind mijn werk nog steeds heel leuk. En uiteindelijk geloof ik wel in die kerk. Ja. Alleen, we zitten hier in West-Europa in een moeilijk pakketje. Als ik nou in Latijns-Amerika pastor was of in Azië, daar groeit de kerk nog.
1: Ja, of stabiliseert het?
0: Nee, daar groeit de kerk nog.
1: Ja,
0: In Azië, Latijns-Amerika, Afrika, daar groeit de kerk nog. Maar ja, hier in West-Europa, we zijn een beetje missig.
1: Komt dat er bij ons ook mee door de welvaart?
0: Misschien wel. Ja, misschien wel.
1: Dat van invloed is.
0: Ja, ja.
1: We hebben alles. We hoeven niks meer.
0: Ja.
1: Het is er gewoon.
0: Ja, ik denk het wel. Ik neem aan dat mensen in Azië of in Latijns-Amerika ook zelf kunnen denken. Maar dat daar een of andere reden dat geloven, dat vertrouwen gewoon veel, veel sterker is. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen.

0: Misschien zijn we hier in West-Europa wel te kritisch geworden. Te onafhankelijk, te zeer zelfdenkend en zelfsturend. En we hebben niemand meer nodig. We hebben God niet nodig. We kunnen het wel zonder hem. En dan denk ik, nou, daar zou je wel eens een foutje kunnen maken. Als je dat denkt.
1: Ja, dat zou kunnen zo. Ja, zeker weten. Even iets anders van je. Van de week toen ik je sprak. Toen had je het over in Delft. Heb je gezeten met een aantal pastores. Hadden jullie een soort programma ook voor de radio maken?
0: Ja, ja.
1: Ja, was dat een podcast die jullie maakten?
0: Nee, dat was het was niet. Het is een tijd lang live geweest. Het was van Stadsradio Delft. En die hadden. Het was Stadsradio Delft. En wij hadden met een aantal collega's, protestantse collega's van de Oud-Katholieke Kerk collega, het idee op een gegeven moment van. We zouden meer naar buiten moeten met onze kerk. En tv is wel heel ver buiten ons bereik. Zou je niet eens een keer bij de radio iets kunnen proberen? Want Delft heeft stadsradio. En volgens mij hebben we toen gewoon eens contact opgenomen met het bestuur van die stadsradio. Met de vraag van, nou, wij willen wel iets een kerkelijk uurtje gaan doen. Hebben jullie daar interesse in? En dat hadden ze. Dus toen zijn we begonnen op zaterdagochtend. Live van 12 tot 1, geloof ik.
1: En dat
0: een kerkelijk uurtje met kerkelijke nieuwtjes, met interviews, muziek. Ja. En dat is toen op een gegeven moment is dat verschoven. De opnames zijn toen niet meer live gebeurd. Maar die zijn, toen was het op uitzending na de hand van band.
1: Maar is het leuk om te doen?
0: Ja, ik heb dat. Hoe lang heb je dat gedaan? Ja, 7, denk ik.
1: Ja.
0: We zijn ermee begonnen. Ik ben in 2010 begonnen met werken. Dus laat ik zeggen, wij zijn in 2011 of zo vrij vroeg daarmee begonnen. En ik heb dat tot bijna, niet helemaal tot het einde gedaan. Maar ja, 7, denk ik, in totaal. Ja.
1: Dat is leuk.
0: Ja, dat is leuk. Ja, ja, ja, ja. We hadden een vaste technicus. Die dat vaak met zijn vrouw samen deed. Dus ja, je kent elkaar door en door. En de progje, de redactie of de aantal de redacteurs, ja, zijn door de jaren heen altijd hetzelfde geweest.
1: Ook iets voor hier?
0: Dat doe jij toch?
1: Ja, ik ben een van de mede-presentatoren. En ik doe ook de meeste interviews allemaal.
0: Nou ja, ik ben er uiteindelijk mee gestopt. Ik denk omdat het goed was. Als je merkt dat het enthousiasme een beetje begint te ontbreken, dan is het goed om ergens mee te stoppen. En volgens mij, het bestaat nog steeds. Volgens mij bestaat het nog steeds. Ik heb dat niet gecheckt recentelijk, maar volgens mij bestaat het nog steeds.
1: Het is een heel lang gesprek geworden, Jan.
0: Wat zeg je?
1: Het is een heel lang gesprek geworden.
0: Oh, prima.
1: Dus ik dank je hartelijk.
0: Graag gedaan.
1: En we spreken elkaar misschien nog wel eens een keer elders hier en dan weer over een ander onderwerp als je het goed vindt.

Oh, happy days waren dit, de Countryville Band. In de vorige uitzendingen heb ik het gehad over kerken. Ik heb het nog niet gehad over een staafkerk. En dat is een geheel uit hout opgetrokken kerkgebouw met een typische bouwstijl die voornamelijk in Scandinavië wordt aangetroffen. Want staafkerken zijn ontstaan in een periode waarin het christendom in Scandinavië werd verspreid. De staafkerk die werd gebouwd op een stenen fundering waarop een frame of geraamte van houten balken werd geblazen. Op dit fundament rusten dus de palen. En bij de allereerste staafkerken werd de staven of palen in een gat in de grond geplaatst. Hoewel dat voor voldoende stabiliteit zorgde, hielden deze bouwwerken niet lang stand, doordat de palen door verrotting werden aangetast. En deze palen werden dus aan de bovenkant aan elkaar bevestigd met een nieuw geraamte van horizontale balken. En deze balken droegen ook de dakconstructie. En om deze constructie voldoende stevigheid te geven, werden drie methodes toegepast. Ten eerste werden er tussen alle staven in Andreas kruisen geplaatst. De twee die werden er een houten bogen tussen de palen geplaatst. En tenslotte werd er een lage rondgang om de kerk gemaakt, die essentieel is voor de constructie. Als verbindingsmethodes die werden gebruikt de zwaluwstaartverbinding, dus houten pennen en vastklemmen. En de staafkerk werd nooit met spijkers, nagels of lijm gebouwd, zodat de constructie flexibel bleef en het hout kon werken. Dat betekent uitzetten en inkrimpen. Er zijn verschillende vormen van staafkerken. En de eenvoudigste staafkerken zijn kleine rechthoekige gebouwen en bestaan uit een schip en een klein koren. Het dak rust op de muren. Grotere staafkerken kunnen een lange mast in het midden hebben die de torenspits verdraagt en die de muren gedeeltelijk ontlast. De meest complexe staafkerken die hebben een hoge ruimte in het midden en die wordt gedragen door vrijstaande masten. En deze centrale ruimte is omgeven door lagere zijbeuken die de constructie weer verstevigen. Dan hebben we nog de Waterstaatskerk. Ja, Waterstaatskerk is de benaming van de Nederlandse kerkgebouwen die tussen 1824 en 1875 met financiële steun van de landelijke overheid werden gebouwd. Het ontwerp en de bouw van dergelijke kerken was onderhevig aan de goedkeuring en controle door ingenieurs van het ministerie van Waterstaat. In tegenstelling tot wat wordt gedacht, is het begrip Waterstaatskerk niet verbonden aan een bepaalde bouwstijl. Deze regeling die werd ingevoerd om een einde te maken aan de conflicten tussen de katholieken en de hervormden over het bezit van oude kerken. Een eerdere regeling die een proportionele verdeling van de kerkgebouwen beoogde, mislukte door de veelvuldige weigering van de hervormde zijde om mee te werken. Een aantal kerken werd weliswaar officieel teruggegeven aan de katholieken, maar deze konden de gebouwen niet in gebruik nemen omdat de hervormden weigerden ze te verlaten. Uiteindelijk werd besloten dat elke kerk in handen bleef van het genootschap van die kerk op dat moment in het bezit had, legaal of niet. Ter compensatie beloofde de overheid financiële ondersteuning bij de bouw van nieuwe kerken en bij het herstel van oude kerken. In de meeste gevallen ging het om katholieke kerken. Alleen in het zuiden van het land en in mindere mate in delen van Overijssel en Gelderland waren de katholieken er op vrij grote schaal in geslaagd hun oude kerken terug te krijgen en werden de protestanten gecompenseerd. Aan het verlenen van financiële steun bij herstel van vervallen kerken werd door de overheid vaak grote eisen gesteld, waardoor het herstel in de praktijk vaak neerkwam op sloop en vervanging door nieuwbouw. Vanaf 1848 konden ook de gereformeerden gebruik maken van die regeling van nieuwbouw van kerken. Een bijzondere groep kerken vormen de Leopoldskerken. Vier protestantse kerken in het huidige provincie Limburg die tussen 1835 en 1839 op kosten van de Belgische overheid en onder toezicht van het Belgische ministerie van Waterstaat werden gebouwd. En ten onrechte wordt er vaak gesproken over waterstaatsstijl. Andersom werden kerken vaak en ten onrechte waterstaatskerken genoemd.
Inderdaad vertonen vooral kerken die in de eerste drie decennia dat de regeling van kracht was, werden gebouwd belangrijke overeenkomsten in de stijl en de vorm. En wat tot weer een misverstand heeft geleid dat de overheid het uiterlijk van de kerk bepaalde. Wat er is een waterstaat, die werd tijdens de hoogtijdagen van de neogotiek, dat is de tweede helft van de 19e eeuw, als gezegde gebruikt om de afkeer van dergelijke kerken uit te drukken. De bouwstijl die werd echter niet door de overheid voorgeschreven en werd ook toegepast bij de talrijke en talloze kerken die buiten de regeling omgebouwd werden. In feite gaat het hier om neoclassicisme, de in de tijd internationaal toonaangevende bouwstijl die in Nederland aan het einde van de 18e eeuw werd geïntroduceerd en gedurende de eerste helft van de 19e eeuw op verschillende varianten op grote schaal werden toegepast, zowel bij kerkelijke als profane gebouwen. De benaming waterstaatstijl wordt vooral gebruikt voor een variant die wordt gekenmerkt door een versierde voorgevel, vaak en vaak van pure decoratieve zuilen, en een timpaan met daarboven een kleine, meestal houten klokkentoren. Opvallend genoeg voldoen kerken die werden ontworpen door eigen ingenieurs van waterstaat doorgaans niet aan dit beeld. Een variant hierop die vertoont decoratief toegepaste stijlelementen uit de gotiek en wordt wel de Willem II-gotiek, waterstaatsgotiek of stucadoorsgotiek genoemd. Na 1853 past de katholieken steeds meer echte neogotiek toe. En wel stelt het ministerie vaak de eis dat gebruik van kostbare materialen en ingewikkelde constructies als gewelven achterwege zou blijven. En werd menige katholieke kerk in het noorden van het land gebouwd zonder toren, omdat de protestanten zich eraan zouden kunnen storen. Het gebeurde echter ook dat een kerk op advies van de waterstaat kostbaarder werd uitgevoerd dan oorspronkelijk de bedoeling was. Veel kerken uit de eerste decennia van de waterstaatperiode werden vervangen omdat de neoclassicistische bouwstijl niet meer als passend werd beschouwd voor katholieke kerk. In andere gevallen werden kerken zo slecht gebouwd dat ze al snel in verval raakten. Nou, ik zal u even een paar voorbeelden noemen van die waterstaatskerken. De Mozes en Aaronkerk in Amsterdam. De Sint-Joverkerk in Haarlem. De Hartebrugkerk in Leiden, jawel. De Sint-Augustinuskerk aan de Oude Gracht in Utrecht. De Sint-Laurentiuskerk Alkmaar. Bonifatiuskerk in Dordrecht. En de Sint-Petersbanden in Rotterdam-Overschie. Nou, dat zijn enkele voorbeelden van deze waterstaatskerken.

En dit was Vicky Brown met Warm and Tender Love. Ja, ben weer gekomen aan het einde weer van het programma. De eindtune gaat er alweer in. En Geert, bedankt voor de techniek. En we zijn er weer op 28 september. Dan is het weer de vierde maandag van de maand. Dank voor de maandag. Tot de volgende keer. Dag allemaal.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikTokker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. 4 mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het westen van het land staat file op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein is het oponthoud 5 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij knooppunt Ridderkerk 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het westen van het land staat alleen een korte file op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Daar is de vertraging bij Nieuwekerk aan de IJssel ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden, nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
1: De Zomerse 50.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
4: Ben je klaar voor, Fion?
5: Ja, nou, even wennen, hè?
4: Even wennen weer, hè?
5: Vakantie. Dat is van, hoe even een beetje in de werkmodus.
4: Er is niks veranderd hier, hè?
5: Nee.
4: Nee.
5: Jawel.
4: Anders staat het een beetje op hetzelfde plekje.
5: Nee, we hebben nieuwe stoelen en een nieuw tafeltje. Ik zag een grote snoeppot, waar moet ik vooral vanaf blijven?
4: Ja, maar de koffie maakt nog steeds hetzelfde.
5: Oké. Okay.
4: Dus dat is niks veranderd. Wat, zullen we beginnen?
5: Ja, doe maar.
6: Komt ie ook. En nu, een uur vol zinderende zomer hier. Dit is de Zomerse
4: 50. 4 uur lang de lekkerste zomerhits van de afgelopen jaren. En mij werd de vraag gesteld: wil je weer een Zomerse 50 presenteren? Nou, ik zie van ja, maar dat programma is al sinds 2021 niet meer op de zender geweest. Hoe gaan we dat dan aanpakken? Gaan we jou als luisteraar benaderen? Nou, weet je wat? Laten we gewoon 10 jaar lang de zomerhits van 2010 tot met 2021 allemaal onder elkaar zetten. Alles op elkaar optellen. En dan krijg je een hele leuke lijst. En dat is deze, de Zomerse 50. Ik zeg hem goedemiddag!
1: De Zomerse 50. De zonnigste zomerhits.

0: 是50 zomerse 50
1: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt. Dichter bij het lokale nieuws. Dichter bij cultuur. En dichter bij de sportvelden. Studio

0: de nummer 50. De nummer 50. Mike Posner en I Took a Veil to a Beach. En daar, nu hoorde je Dua Lipa, One Kiss, samen met Calvin Harris. Nummers 50 en 49, de eerste twee platen in de zomerse 50 editie. Het zijn dus eigenlijk 50 platen. We hebben ze gewoon allemaal bij elkaar opgeteld. Hè. In totaal waren er iets van 700 noteringen in de afgelopen 10 jaar van de zomerse 50. Die hebben we allemaal bij elkaar opgeteld. Daar hebben we allemaal een punt aan gegeven. De nummer 1 had 50 punten en de nummer 1 had dan vervolgens maar 1 punt. Nou, dan kom je het vervolgens tot een... al die 10 jaar achter elkaar kom je dan tot een lijst.
1: Heel verrassend blijkt te zijn.
0: En dat blijkt hier toch heel verrassend te zijn. Alhoewel, ook weer niet helemaal verrassend. Want de nummer 1 is al jarenlang de nummer 1 in de zomerse 50. Dus daar heb ik eigenlijk niet zoveel verklapt. Welkom dus bij die zomerse 50.
1: Zeg nou niks.
0: Welkom dus bij die zomerse 50. En in deze zomerse 50 gaan we ook in de 4 uur dat we uitzenden... 2 keer de muziekremers aan je laten horen. En met die muziekremers kun je leuke prijzen winnen, toch?
1: Ja, ik wil heel leuke prijzen winnen. Ik kan ook een lekker ijsje winnen van de... ik weet niet of ik dat mag noemen.
0: Een verkoelend ijsje.
1: Een
0: verkoelend prijzenpakket hebben we voor je klaar. Je moet alleen even die muziekregels oplossen. Daar gaan we zo meer over vertellen.
1: En die zijn moeilijk, dus denk goed na.
0: Denk goed na en luister goed naar deze 4 uur van de Zomerse 50. Andere muziek hebben we ook nog steeds. En de andere muziek is natuurlijk de muziek van vandaag de dag 2026. De zomerrit van dit jaar.
2: Dit is het geluid van de zomer.
3: Het is zomer!

0: denken, kan iets eigenlijk.
1: 2009 scoorde hij een hit, een heerlijke zomerhit. De Duitse zanger Pieter Fox, oftewel ook wel genoemd Pierre Bangari. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar ik hoop het wel. Maakte onder andere platen met Enough en Pieter Fox. Was lid van de reggae en dancehall. Die was dan niet genoemd Seed. De titel betekent zoals een huisje aan het meer. Pieter Fox op nummer 47 in de zomerse 50. Daarvoor Fabus alle Playa, Miranda en we hadden ook nog Cherryo. En dat is natuurlijk een zomerhit à la vandaag de dag.
2: Vind jij het een zomerhit?
1: Ik vind het... Ja, ik weet het niet. Ik vind het wel een zomerhit. Het is wel een zomerhit. Het is een zomerhit. Laten we het daarop houden. Toch?
3: Nummer 46.
1: Nummer 46, laten we daar snel naartoe gaan. 1973, dit is de zomerse 50. Helaas dit jaar ons ontvallen. En dat is natuurlijk wel erg spijtig te noemen. Ja, zijn muziek blijft eeuwig doorgaan in de Nederlandse wandelgangen. Dit is Gerard Cox en het is weer voorbij die mooie zomer.

0: is 13 september 2025 overleden.
1: 25, dus het gaat toch sneller dan je denkt. Het gaat
0: heel
1: sneller dan je denkt.
0: Ja.
2: Nummer 45.
1: Nummer 45.
2: De grootste zomer. Je hoort ze vandaag. In de zomerse 50.
1: Nou, de zomerse 50 heb op deze vrijdag. Of op deze zondag kan natuurlijk ook. Ja hoor, daar gaan we. Hoppa, fout nummer 1. Pak deze plaat natuurlijk van André Hazes, die natuurlijk absoluut niet ontbreken. Hier is hij op nummer 45. En het is zomer. André Hazes, senior.

0: Nummer 45 en de nummer 44 achter elkaar. André Hazes, zomer en daarvoor erachter. Op een of andere manier zijn altijd die Italiaanse platen. Die klinken altijd, ja, die klinken altijd wel erg lekker. En als we naar een zomerse hit gaan kijken, anno 2026, als het gaat om Italië. Nou, er zitten er ook wel een paar mooie beauties tussen, hoor. Maar niet zo mooi als in de jaren 80 met Mattia Bizzar en Tisento. Het is, nou, half. Laten we eens even gaan kijken of wij iets kunnen gaan doen met die muziekrebus. Want daar
1: ik
0: heb
1: pak
0: ik
1: papier en pen.
0: Pak jij papier en pen? Het is een muziekrebus. Moet ik nog even uitleggen hoe die muziekrebus in elkaar zit? Moet ik nog even uitleggen hoe dat in elkaar gaat?
1: Misschien voor de mensen die niet weten wat een rebus is.
0: Ja, een rebus is. Nou, het is heel makkelijk. Er zit een papiertje erbij. Het is heel simpel. Je krijgt in dit geval krijg je een achttal, of misschien zelfs wel een, even kijken.
1: Een elftal.
0: Een achttal van muziekfragmenten te horen, muziekvragen te horen. En daar wordt natuurlijk iets uitgelegd. En bijvoorbeeld bij de eerste letter is de eerste letter van de titel van dit nummer. En dan hoor je dus een nummer uit de zomerse 50 voorbij komen. En dan is het dus aan jou om daar dus de B op te schrijven. Laat ik dat dan nog zeggen. Alvast de eerste letter krijg je van mij cadeau, de B. Dus het is heel simpel. De eerste letter is de eerste letter van de titel van dit nummer. En dan hoor je Blurred Lines, de B is de eerste letter. Nou, zo ga je het hele, al die fragmenten ga je af. Dat vormt dan een rebus, een woord van 8 letters. En als je dat woord weet, is het heel simpel. Dan stuur je hem naar redactie@studioalfa.nl onder vermelding dus van die muziekrebus. Nou, zo vaak dat tune gedraaid. Dan kun je dus kans maken onder de goede inzetters. Gaan we dus een leuk prijzenpakket verloten. Ja?
1: Ja.
0: Zal ik hem dan maar inslingeren?
1: Ik mag zeggen dat hij wel moeilijk kan zijn.
0: Hij kan moeilijk zijn.
1: Want ik wist hem niet.
0: Wist jij hem niet?
1: Eén van de twee wist ik niet, okay. Nee. Nou, ik was natuurlijk de testpersoon.
0: Ja, nou, denk dus gewoon maar even aan de zomer. Dan heb je het gehad. Wie komt er? Daar is hij dan weer, de Zomerse 50 Radio Rebus. Met mooie zomerse prijzen voor de winnaar. De Radio Rebus bestaat uit één woord van 8 letters. En die letters die krijg je niet zomaar. Nee, daar moet je wat voor doen.
1: De eerste letter
0: van de titel van dit nummer.
1: De tweede letter.
0: Dat is de vierde letter van deze titel.
1: De derde
0: letter is de laatste letter van deze titel.
1: De vierde letter
0: is de eerste letter van de titel van dit nummer.
1: De vijfde letter.
0: Dat is dan de eerste letter voor Italiaanse koffie.
1: De zesde letter.
0: De eerste letter van de titel van deze single die als eerste op nummer 1 stond in de zomerse 50.
1: De
0: tweede letter van de voornaam van deze artiest. Dat is de derde en vierde letter van de titel van dit nummer.
2: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door.
0: En waar zijn ze dan? De letters van de zomerse 50 muziekrebus van vandaag. 8 letters die tezamen 1 woord vormen. Zet dat woord op de mail en stuur die dan naar redactie@studioalfa.nl onder vermelding van Zomerse 50 Radio Rebus. Nog één keer het adres. redactie@studioalfa.nl.
3: Dit is de Zomerse 50. Straks in de Zomerse 50.

beste zomerhits. Ook jouw stem zit er gegarandeerd bij. Dit is de Zomerse 50. Alleen jouw favoriete zomerhits. Je hoort ze in de Zomerse 50.

0: hits. Op jouw stem zit er gegarandeerd bij. Dit is de Zomerse 50. Nummer 43. De 50 beste zomerhits. Op jouw stem zit er gegarandeerd bij. Dit is de Zomerse 50.
1: Mr. President, hij stond in totaal 10 jaar gangen genoteerd in de Zomerse 50. Bereikt in die 10 jaar nummer 14 als hoogste notering.

is de Zomerse 50.

0: 50 populairste zomerhits aller tijden. In de Zomerse 50.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu
2: de Zomerse 50.
4: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.
5: Ben je klaar voor, Fion?
6: Ja, nou, even wennen, hè?
5: Even wennen weer, hè?
6: Vakantie. Even een beetje in de werkmodus.
5: Er is niks veranderd hier, hè?
6: Nee.
5: Nee.
6: Jawel.
5: Alles staat een beetje op hetzelfde plekje.
6: Nee, we hebben nieuwe stoelen en een nieuw tafeltje. Ik zag een grote snoeppot, maar moet ik vooral vanaf blijven?
5: Ja. Maar de koffie maakt nog steeds hetzelfde.
6: Oké. Okay.
5: Dus dat is niks veranderd. Wat, zullen we beginnen?
6: Ja, doe maar.
5: Komt-ie aan.
2: En nu een uur vol zinderende zomer hier.
5: Vier uur lang.
2: Dit is de Zomerse 50.
5: 4 uur lang de lekkerste zomer is van de afgelopen jaren. En mij werd de vraag gesteld: wil je weer een Zomerse 50 presenteren? Dan had ik zoiets van ja, maar dat programma is al sinds 2021 niet meer op de zender geweest. Hoe gaan we dat dan aanpakken? Gaan we jou als luisteraar benaderen? Nou, weet je wat? Laten we gewoon 10 jaar lang de Zomerse 50.

0: Zomerse 50. Zomerse 50. Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt. Dichter bij het lokale nieuws. Dichter bij cultuur. En dichter bij de sportvelden.
1: Studio Alphen.

0: eigenlijk 50 platen. We hebben ze gewoon allemaal bij elkaar opgeteld. Hè. In totaal waren er iets van 700 noteringen in de afgelopen 10 jaar van de Zomerse 50. Die hebben we allemaal bij elkaar opgeteld. Daar hebben we allemaal een punt aan gegeven. De nummer 1 had 50 punten en de nummer 1 had dan vervolgens maar 1 punt. Nou, dan kom je vervolgens tot al die 10 jaar achter elkaar kom je dan tot een lijst.
1: Heel verrassend blijkt te zijn.
0: En dat blijkt hier toch heel verrassend te zijn. Alhoewel, ook weer niet helemaal verrassend. Want de nummer 1 is al jarenlang de nummer 1 in de Zomerse 50. Dus daar heb ik eigenlijk niet zoveel verklapt. Welkom dus bij die Zomerse 50.
1: Zeg nou niks.
0: Welkom dus bij die Zomerse 50. En in deze Zomerse 50 gaan we ook in de 4 uur dat we uitzenden 2 keer de muziekrebus aan je laten horen. En met die muziekrebus kun je leuke prijzen winnen, toch?
1: Ja, ik wil een hele leuke prijzen winnen. Ik kan ook een lekker ijsje winnen van de...
0: Een verkoelend ijsje.
1: Een
0: verkoelend prijzenpakket hebben we voor je klaar. Je moet alleen even die muzieklezers oplossen. Daar gaan we zo meer over vertellen.
1: En die zijn moeilijk, dus denk goed na.
0: Denk goed na en luister goed naar deze 4 uur van de Zomerse 50. Andere muziek hebben we ook nog steeds. En de andere muziek is natuurlijk de muziek van vandaag de dag 2026. De zomerrit van dit jaar.
2: Dit is het geluid van de zomer.

0: aan denken, kan iets eigenlijk.
1: In 2009 scoorde hij een hit, een heerlijke zomerhit. De Duitse zanger Pieter Fox, oftewel ook wel genoemd Pierre Bangari. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar ik hoop het wel. Maakte onder andere platen met Enough en Pieter Fox. Was lid van de reggae en dancehall. Die was dan niet genoemd Seed. De titel betekent zoals een huisje aan het meer. Pieter Fox op nummer 47 in de zomerse 50. Daarvoor Fabus alle Playa, Miranda en we hadden ook nog Cherryo. En dat is natuurlijk een zomerhit à la vandaag de dag.
2: Vind jij het een zomerhit?
1: Ik vind het, ik weet het niet. Ik vind het wel een zomerhit. Het is wel een zomerhit. Het is een zomerhit, laten we het daarop houden. Toch?
3: Nummer 46.
1: Nummer 46, laten we daar snel naartoe gaan. 1973, dit is de zomerse 50. Helaas, dit jaar ons ontvallen. En dat is natuurlijk wel erg spijtig te noemen. Ja, zijn muziek blijft eeuwig doorgaan in de Nederlandse wandelgangen. Dit is Gerard Cox. En het is weer voorbij, die mooie zomer.

0: TVO?
1: Ja, want hij is 13 september 2025 overleden.
0: 25, dus het gaat toch sneller dan je denkt? Het gaat
1: heel snel.
0: Sneller dan je denkt.
1: Ja.
2: Nummer 45.
0: Nummer 45.
3: Ja.
2: Je hoort ze vandaag in de zomerse 50.
0: En als
2: je
0: het over de zomerse 50 hebt op deze vrijdag en of op deze zondag, kan natuurlijk ook. Ja hoor, dan gaan we. Hoppa, fout nummer 1. Pak deze plaat natuurlijk van André Hazes, natuurlijk absoluut niet ontbreken. Hier is hij op nummer 45 en het is zomer. André Hazes, senior.

0: daarachter. Op een of andere manier zijn altijd die Italiaanse platen, die klinken altijd, ja, die klinken altijd wel erg lekker. En als we naar een zomerse hit gaan kijken, anno 2026, als het gaat om Italië, nou, er zitten er ook wel een paar mooie beauties tussen, hoor. Maar niet zo mooi als in de jaren 80 met Mattia Bizzar en Tisento. Het is, nou, half. Laten we eens even gaan kijken of wij iets kunnen gaan doen met die muziekrebers. Want daar
1: ik
0: heb
1: pak
0: ik
1: papier en pen.
0: Pak jij papier en pen? Het is een muziekrebus. Moet ik nog even uitleggen hoe die muziekrebus in elkaar zit? Moet ik nog even uitleggen hoe dat in elkaar gaat?
1: Misschien voor de mensen die niet weten wat een rebus is.
0: Ja, een rebus is. Nou, het is heel makkelijk. Er zit een papiertje erbij. Het is heel simpel. Je krijgt in dit geval krijg je een achttal. Of misschien zelfs wel een. Even kijken.
1: Het is een elftal.
0: Een achttal muziekfragmenten te horen, muziekvragen te horen. En daar wordt natuurlijk iets uitgelegd. En bijvoorbeeld bij de eerste letter is de eerste letter van de titel van dit nummer. En dan hoor je dus een nummer uit de zomerse 50 voorbij komen. En dan is het dus aan jou om daar dus de B op te schrijven. Laat ik dat allemaal zeggen. Alvast de eerste letter krijg je van mij cadeau, de B. Dus het is heel simpel. De eerste letter is de eerste letter van de titel van dit nummer. En dan hoor je Blurred Lines, de B is de eerste letter. Nou, zo ga je het hele, al die fragmenten ga je af. Dat vormt dan een rebus, een woord van 8 letters. En als je dat woord weet, is het heel simpel. Dan stuur je hem naar redactie@studioalfa.nl onder vermelding dus van die muziekrebus. Al zo vaak dat tuntje getraaid. Dan kun je dus kans maken onder de goede inzetters. Gaan we dus een leuk prijzenpakket verloten. Ja?
1: Ja.
0: Zal ik hem dan wel inslingeren?
1: Ik mag zeggen dat hij wel moeilijk kan zijn.
0: Hij kan moeilijk zijn.
1: Want ik wist hem niet.
0: Wist jij hem niet?
1: Eén van de twee wist ik niet, okay. Nee. Nou, ik was natuurlijk de testpersoon.
0: Ja, nou, denk dus gewoon maar even aan de zomer. Dan heb je het wel. Daar is hij dan weer, de Zomerse 50 Radio Rebus. Met mooie zomerse prijzen voor de winnaar. De Radio Rebus bestaat uit één woord van 8 letters. En die letters die krijg je niet zomaar. Nee, daar moet je wat voor doen.
1: De eerste
0: letter van de titel van dit nummer.
1: De tweede letter.
0: Dat is de vierde letter van deze titel.
1: De
0: derde letter is de laatste letter van deze titel.
1: De vierde letter
0: is de eerste letter van de titel van dit nummer.
1: De vijfde letter.
0: Dat is dan de eerste letter voor Italiaanse koffie.
1: De zesde letter.
0: De eerste letter van de titel van deze single, die als eerste op nummer 1 stond in de zomerse 50. De tweede letter van de voornaam van deze artiest.
2: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
1: De achtste letter.
0: Dat is de derde en vierde letter van de titel van dit nummer.
2: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door.
0: En waar ze dan? De letters van de zomerse 50 muziekrebus van vandaag. 8 letters die tezamen 1 woord vormen. Zet dat woord op de mail en stuur die dan naar redactie@studioalfa.nl onder vermelding van Zomerse 50 Radio Rebus. Nog één keer het adres. Nee, Lirp, nog één keer het adres. redactie@studioalfa.nl.
3: Dit is de Zomerse 50.
4: Straks in de Zomerse 50.
5: Jump up in.

De zomerhits. Ook jouw stem zit er gegarandeerd bij. Dit is de Zomerse 50. Alleen jouw favoriete zomerhits. Je hoort ze in de Zomerse 50.

0: Op jouw stem zit er gegarandeerd bij. Dit is de Zomerse 50, nummer 43. De 50 beste zomerhits. Op jouw stem zit er gegarandeerd bij. Dit is de Zomerse 50.
1: Mr. President, hij stond in totaal 10 jaargangen genoteerd in de Zomerse 50. Bereikt hij die 10 jaar nummer 14 als hoogste notering.

is de Zomerse 50.

0: 50 populairste zomerhits aller tijden in de Zomerse 50.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hoge snelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren.

0: Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
1: de Zomerse 50.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen. En nu een uur vol zinderende zomerhit. Dit is de Zomerse 50.
3: Dit is de Zomerse 50.
1: Nummer 26.
3: Welkom bij de Zomerse 50.

0: Dus.
1: Ja, dat klopt. En dan is hij ook nog 16 jaar lang heeft meegedaan. En de hoogste plaats was nummer 13.
0: Op nummer 24 in de Zomerse 50. Vandaar luister je deze middag naar. Mocht je zo uit ingeschakeld zijn, we gaan de Zomerse 50 edities, 10 edities vanaf 2001 tot 2021.

0: Dit is nu uit 2019. Ja, Avicii, natuurlijk de artiestennaam van Tim Bergling. Hij had ook wel hits als Tim Berg en Tom Hanks. Zanger was op deze single was L.O. Black. En dat was ook de zanger van de Avicii-hit Wake Me Up. Mooie videoclip zat er al daarbij. Met die twee meisjes die dan gaan lopen. En dan ken je die videoclip? Dat was
1: een... Die clip kan me even niet omhalen. Ik ga gelijk.
0: Ja, ik heb wel. Avicii, helaas veel te vroeg overleden. Dat is natuurlijk wel... Even kijken, wat gaan we doen? Dit keer hebben we een Nederlandse product. Die komt zo voorbij uit 1977. En je hoort in dit uur ook de single die voor de allereerste keer op nummer 1 stond in de zomerse 50 van 2001.
2: Vandaag hoor je de 50 grootste zomerhits aller tijden. Welkom bij de zomerse 50.
0: Ja, ook nieuwe muziek uit het jaar 2026 draaien we natuurlijk de zomerhits van dit jaar. En dit is toch wel echt een hypothetische track vol psychedelische lagen.
1: Hoe?
0: Oftewel, ja, psychedelische lagen. Ik heb het goed uitgesproken. Dracula, Tame Impala is de zomerhit van 2026. Tenminste, het zou een zomerhit van 2026. 20 uur kunnen tekenen. Zo, oké, gaan we verder met de zomerse 50. Dan met nummer 22. Ah, ook zo'n grand old lady.

0: Tweede diep, maar we zongen in 2012 over Portugees, Braziliaans, Spaanstalige, op de Spaanstalige liedjes. Zo ook deze van Gustavo Lima en de Balada. En we hadden dan ook nog een andere jongen, Michele Telo, ZTPOA, ook een Braziliaanse zanger uit 2012.
1: Kijk jij het maar niet uit.
0: Gerard Joling, die deed het ook nog volgens mij in een Nederlandstalige versie. Volgens mij was het een fase, ik weet het niet, was een fase. Gustavo Lima uit 2012 staat hoog genoteerd op nummer 23 in de Zomerse 50. Nou, is hier weer eventjes tijd voor. Want zo meteen gaan we verder met de muziek. De lekkerste muziek hier in deze Zomerse 50 op deze heerlijke dag. Zullen we even naar de muziekrebers gaan?
1: Dat is een goeie.
0: Komt ie aan, 11 woorden, los hem op. Daar is hij dan weer, de Zomerse 50 Radio Rebus. Met mooie zomerse prijzen voor de winnaar. De Radio Rebus bestaat uit één woord van 8 letters. En die letters die krijg je niet zomaar. Nee, daar moet je wat voor doen.
1: De eerste
0: letter van de titel van dit nummer.
1: De tweede letter.
0: Dat is de vierde letter van deze titel.
1: De derde
0: letter is de laatste letter van deze titel.
1: De vierde letter
0: is de eerste letter van de titel van dit nummer.
1: De vijfde letter.
0: Dat is dan de eerste letter voor Italiaanse koffie.
1: De zesde letter.
0: De eerste letter van de titel van deze single, die als eerste op nummer 1 stond in de Zomerse 50. De tweede letter van de voornaam van deze artiest.
2: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
1: De achtste letter.
0: Dat is de derde en vierde letter van de titel van dit nummer.
2: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door.
0: Daar zijn ze dan, de letters van de Zomerse 50 muziekrebers van vandaag. 8 letters die tezamen 1 woord vormen. Zet dat woord op de mail en stuur die dan naar redactie-apenstaartje studioalvert.nl onder vermelding van Zomerse 50 Radio Rebus. Nog één keer het adres. Nee, Lirp. Nog één keer het adres. Redactie-apenstaartje studioalvert.nl. Phil, jij hebt nog wat te melden.
1: Ja, een nieuw initiatief van cultuurcoaches van Alve Vitaal. 4 live acts brengen de veelzijdigheid van jazz naar de sfeervolle Oud-Hoornse kerk. Saxofonist Toon Roos is dit jaar artiest in residence en speelt met onder meer jazzzangeres Fee Klaassen en ook lokaal talent Paolo en Noam. En ze zijn te horen op 6 september in de Oud-Hoornse kerk.
0: Kijk, Zan, dankjewel. Gaan wij zo meteen naar een lekkere gouden oude of Nederlands product uit het jaar 1977.
1: Oh.

0: beste muziekmix voor Alphen aan de Rijn en omstreken.
1: De beste muziekmix voor Alphen aan de Rijn en omstreken.
0: Studio Alphen. Vandaag hoor je de 50 grootste zomerhits aller tijden. Dit is de Zomerse 50.

0: beste zomerhits. Ook jouw stem zit er gegarandeerd bij. Dit is de Zomerse 50. De 50 populairste zomerhits aller tijden. In de Zomerse 50. Nummer 20.
1: Studio
0: Alphen.

0: moeten gaan uitleggen. Maar die dreadlock holiday, die Tennessee Seafood staat. Ja, dreadlock holiday, dat verklaart zich vanzelf wel een beetje natuurlijk. Maar die Tennessee...
1: Ik wist het niet.
0: Je wist het niet, hè?
1: Nee.
0: Een beetje vulgaar. Maar dat is dus het hoeveelheid...
1: Een beetje vunzig wat een man
0: naar buiten brengt. Als hij de daad verricht, is het de gemiddelde hoeveelheid.
1: Ja, de stemmertjes.
0: Deze zal zeggen, jouw barboon is meer.
1: Tuurlijk, maar, de baas boven baas.
0: Als je gemiddeld in het potje kijkt, zal het Tennessee zijn.

17.

0: de vraag, wat deed jij in 2001 op vakantie, Vio? Weet je dat nog? De zomers
1: in 50. Hoe ging ik niet op vakantie?
0: Ging je niet op vakantie?
1: Nee.
0: Nee, oké. Nou ja, 2001, vakantie. Dit was de nummer 1 notering. Kusik No van Jody Benal. De allereerste nummer 1 notering in de zomerse 50 voor Jody Benal. En het was natuurlijk ook zijn grootste hit. De Nederlandse zanger van Colombiaanse afkomst. Die scoorde de hit al in 2000. Maar een jaartje later verscheen hij pas in de zomerse 50. De titel betekent zoiets als is het ja, is het nee, maar dan Spaanstalig. Hij werd bekend door Your Big Break bij RTL 4. Een talentenjachtprogramma. Kijk, toen hadden we
1: ja.
0: Zo al die achterlijke programma's.
1: Ja, maar toen waren ze leuk.
0: Dit is een cover van Nuance. De Nuance Tisaides van de Argentijnse groep El Simbo uit het jaar 1997. Die groep scoorde als TNN in 1994 top 3 hit met La Cucubaracha. Kusikano was in 2001 en 2002 de nummer 1 in de twee edities van de Zomerse 50. Nou, dan ben je toch weer een klein beetje op de hoogte. Het is altijd wel leuk om te horen, toch?
1: Ja, ik vind het ook wel leuk om te horen hoe lang ze er dan ingestaan hebben. Hoeveel jaar gangen?
0: Hoeveel jaar gangen?
1: 21 jaar gangen.
0: Heeft hij er 21 jaar gangen?
1: Ja.
0: Heeft Jody Benal 21 jaar gangen in de Zomerse 50 gestaan?
1: Het staat in zwart of wit.
0: Hoeveel jaar gangen heeft hij dan op 1 gestaan? Want dat zijn er dan natuurlijk
1: dat
0: niet.
1: Dat weet ik dan niet.
0: Dat weet je dan niet. Nee. Moet je even uitrekenen.
1: Ik denk 2.
0: 2? 2 maar. Ja. 2001 en 2002.
1: Dat is in de hele lijst. Ik word twee keer een eentje.
0: Oké, nou. Wij gaan verder met nummer 15. Dit is Wham en Kat Tropicana.

0: Beste zomerhits. Ook jouw stem zit er gegarandeerd bij. Dit is de Zomerse 50.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog. Af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
0: De Zomerse 50.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alphen. En nu.
4: Welkom bij de Zomerse 50.
0: Vandaag hoor je de 50 grootste zomerhits aller tijden.
4: Dit is de Zomerse 50.
5: 1, 2, 3, 4, 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store. I want the car.

0: De zomer van de jongens. Don Henley en de Boys of the Summer uit het jaar 1984. Hoeveel jaargangen, Phil?
1: 17 jaargangen en de hoofdplek was nummertje 4.
0: 17 jaargangen in de zomerse 50 genoteerde. Ja, als je nagaat, gaat kijken hoeveel nummer 1 noteringen hadden we eigenlijk. Dat waren er natuurlijk 21. Maar bijvoorbeeld Jody Beno stond er 2 jaargangen in op nummer 1. 2001, 2002. 2003 hadden we The Underdog Project en de Summer Jam. We hadden Ozo met Draco's Team Day uit 2004 en 2005. Die ga je nog voorbij horen komen. Juvenes en La Camisa Negra 2006, 2007 en 2008. 3 jaargangen. Damoroe, Jan Smit, Mio Rosso, Tuintje Mart in het jaar 2009. Dat was toen ineens een grote hit. 2010 hadden we Yolanda Be Cool. And We Don't Speak Americano. Kid Rock en Also Belang 2011. Oh, en laat die er weer aankomen.
1: Wauw.
2: De grootste zomerhit. Je hoort ze vandaag. In de Zomerse 50.
3: De Zomerse 50.

0: toen Amerika nog gewoon Amerika was.
1: Huh? Zijn je nou nummer 11?
0: Ik zei nummer 12 voor Kid Rock.
1: Oh.
0: En op nummer 11 hadden we Rouenès en La Camisa Negra.
1: Nee, oké, okay, even checken.
0: Katrina Noeves, hoe lang is ons eigenlijk genoteerd in die zomerse 50?
1: 21 jaar gangen en de hoogste positie is nummer 8.
0: Zo.
1: En wil je dan ook nog een leuk feitje erover weten?
0: Wat weten we over Katrina?
1: Nou, het is een Britse groep. Tipparadenotering uit 1985.
0: Ja.
1: Het liedje wist alsnog de hitlijsten te halen in 1997... in een medley met I Can See Clearly Now... door Lee Towers en Exposure. Die namen kennen we wel.
0: Ja, die meiden ken ik ook.
1: Oh, dat weet ik niet.
0: Ja, daar kon ik een keertje me samen met Lee Towers in de badkamer... in de toiletten gestaan van een of ander evenement al.
1: Dat klinkt heel raar, wat
0: ja,
1: je
0: dat
1: zegt.
0: Klinkt heel raar. Dat was natuurlijk een heel rare gewaarwording.
1: Oh. De band is vooral bekend doordat ze in 97 Eurovisie Songfestival wonnen... met Love, Shine and Light. Die kennen we ook.
0: Ja, opa vertelt dat de oude doos van Holland zit. Dus dat is...
2: Dit is het geluid van de zomer.

0: Kom je terug van vakantie en dan hoor je dit als je de grens overgaat. Als de zomerrit van 2026 hier in Nederland. Rutger van Barneveld en de zoele zomernachten. Het is hem van harte gegund dat hij deze nummer 1 heeft bereikt. Nog veel?
1: Ik vind dit beter dan Cheerio.
0: Vind toch wel?
1: Deze vind ik beter.
0: Oh, kijk, dit is de

0: vroege nummer 2 als het gaat om de zomerse 50. Brian Adams en The Summer of 69. Maar één jaar gang in 2019 op nummer 1 gestaan.
1: Kun je je voorstellen?
0: Nee, zo leuk, man. En hij staat nu op nummer 2 in de zomerse 50 alle tijden van 10 jaar.

0: Dat is in totaal 996 punten. Dus dat heeft hij toch eigenlijk zo'n beetje alles bij elkaar gesprokkeld in de afgelopen.
1: Wel goed gedaan.
0: Ja, ik doe
1: ze niet,
0: ja. Summer of 69, Brian Adams. Dan hoor je zo meteen eventjes voor het einde van dit programma de nummer 1 nog.
1: Wie zou dat toch
0: zijn? Ja, dat kun je toch bijna wel een beetje raden, toch?
1: Heb je een rieten rokje al lang?
0: Ik heb nog geen rieten rokje aan.
1: Oh.
0: Want we hebben het over september 1989. Toen kwam er toch wel een heel zonnig plaatje de top 40 binnenzetten. Wacht even, ik ga hem zo nog wat meer over vertellen.
2: Vandaag hoor je de 50 grootste zomerhits aller tijden. Welkom bij de Zomerse 50.
0: De laatste plaat, de zonnige plaat uit de top 40. Hij kwam in 1989 de top 40 binnenzetten. En Kaoma debuteerde met Lambada. Een liedje rondom een dans die in de jaren 20 op de Nederlandse Antillen was ontstaan. En daarna heel populair werd in Brazilië. Olivier de Lorzac, producer van Kaoma, ontdekte tijdens een vakantie in Brazilië de Lambada. En nam enkele platen ervan mee naar Frankrijk, vanwaar een groep werd opgericht. Al kwamen de alle leden uit Brazilië, het was toch een Portugees liedje. Dit is de nummer 1 in de aller tijden zomerse 50, Kaoma. Nummer.

0: Ja, ze hebben er 21 jaar van heen gestaan. En ook precies was nummertje 1 voor 2 weken.
1: Ze hebben maar 2 weken
0: voor 2 jaar van heen.
1: Ze staan op als de hoogste van. Dat is nummer 1. Kaoma en Lola Marne met 1010 punten. Dit was hem dan. De zomerse 50 aller tijden van 2001 tot 2010. Nee, tot en met 2021. Alles bij elkaar opgeteld. Is dit de lijst.
0: Komt er volgend jaar weer een nieuwe lijst?
1: Ik hoop dat je genoten hebt. Volgend jaar misschien een nieuwe lijst. Editie 2027. Die gaan we dan proberen te maken. En kon je niet genoeg krijgen van deze lekkere lijst, dan misschien straks in december de winterse 50. Graag tot volgende keer.
0: Nu de vlag uit.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 6 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De 3 personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad Enkhuizen zijn 3 jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en 2 jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle 3 in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. 2 auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een 3e auto kwam er met lichte schade vanaf. 1 van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de 3 auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het 1 graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Studio Alphen.
5: Met nu?
6: Met nu?
3: Rock'n'roll met Hans.
5: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen. Rock
7: and
3: roll uit de
7: 50s en 60s. Rock
8: and
7: roll met Hans.
8: Well, alright, kids. Are you ready, boys?
9: Yeah!
8: Right, you just about got yourself a deal, boys, so let's step on it. Shut up.
10: Let's go.
11: We zijn weer afgedaald in de kelders van de rock and roll. Allemaal onbekend werk. Techniek Peter Keizerwaard. Samenstelling en presentatie, Hans Don. Instrumentaal doe welke week, hè? Beginnen met de Rebel Rousers met Fats Man Walk.

Jack King, Wildfire. Ik blijf altijd zoeken naar oude rock'n'roll-opnamen. Het is soms wel eens moeilijk, maar soms vier toch hele leuke, mooie dingetjes. Deze ook weer, het Raindrops met I Don't Want a Sweetheart.

0: Het klinkt heel oud, het ruist, het kraakt. Dus de single is, nou, denk toch wel vaak gedraaid. Deze ook van de Raindrops met I Don't Want a Sweetheart. Red Bailey, Take Off Like a Bird.
1: Van de A4 tot de A12, hoor je? Van de A4 tot de A12.
2: Studio Alphen en Studio K.

je Frizzell, Out of a Clear Blue Sky. Al deze artiesten die u nu hoort, die zijn nooit doorgebroken. Het bleef meestal op de plank liggen op een bandje... en de verzamelaars die wisten dat natuurlijk... en zagen zo'n bandje liggen en daar barsten ze toch uit. Maar de artiesten zelf hadden er niet veel meer aan. Ook aan deze niet. Curly Reeves. Yep, it must be love.

David Gregg, Baby I Don't Care. Het is een beetje een kort plaatje, maar de titel zegt het al. Baby I Don't Care, oftewel, het kan me helemaal niet schelen dat die kort is. Vern Pullens, Mama Don't Allow the Rapping.

gaan nu naar een heel andere artiest. En ja, die is een beetje zielig toch wel, vind ik. Bluegrass Irvin met I Won't Cry Alone.

Die Alone. Och, wat zielig toch voor Bluegrass Irvin. Maar misschien vindt hij weer een nieuwe vriendinnetje, hoor. Kan allemaal, als je zo hebt zitten huilen, dan komt dat dik voor elkaar. Cliff Blakely, I Want to Be With You.

0: zijn er voor jou. Wij zijn er voor jou.
1: De hele dag door.
0: Vanuit het groene hart van de Randstad.
1: Studio Alphen.
0: En Studio Kaag en Brasem.
2: Rock and roll uit de 50s en 60s. Rock and roll met Hans.

Maddie Brothers met Mix It Up. Welton en de Silverleske Boys. Wat een mooie, heerlijke naam is dat, hè? Men, what a party.

The Wild Side of Life. David Clure en Charlie Drake. Wat een mooie namen, zo'n duootje ook. En natuurlijk geen Everly Brothers, die zijn, vind ik wel iets beter hoor. Sundown Boogie.

0: Sundown Boogie, weer zo'n plaatje wat eigenlijk nooit is doorgebroken. En gelukkig hier bij Studio Kaag en Brasen en Studio Alphen hoort u dat allemaal, dat onbekende werk. Ook dit weer, de Dinkins met Kitten Tonight.
1: Wij maken jouw dag compleet met nieuws en informatie uit de regio en de beste muziekmix. Studio
2: Alphen en Studio Kaag
1: en Brasen.

0: gonna say hey goodbye. And baby, please, gonna say hey goodbye. And baby, please, gonna say hey goodbye. And baby, please, gonna say hey goodbye.
1: Meestal werden ook die plaatjes opgenomen, deze ook weer. En het was dan het begin van de rock'n'roll periode. Men dacht altijd, we breken nog wat door, maar dat lukt eigenlijk nooit. Bij de volgende ook niet. Bill Johnson, Pitchin' Who.

0: Stop your knocking.
1: Ja, die Curly Money met zijn Stop Your Knocking. Beetje vreemd eigenlijk, want dan vond ik gewoon weer een plaatje van Buddy Crawford met dezelfde titel, Stop Your Knocking.

0: Ik moet even wat rechtzetten. Buddy Crawford luisterde naar het singeltje van Curly Money, Stop Your Knockin'. Maar nu, hij zong dit helemaal niet. Hij dacht er alleen maar aan. Dit nummer wat u nu hoorde van Buddy Crawford was Velvet Heart. Cliff Blakely, Hi Steppin'.
1: Vanuit het groene hart van de Randstad.
2: Studio Alphen.
1: En Studio Kaag en Brazen.

voordat je het weet is het uurtje weer bijna om. En het is nu, ja, het is nu bijna om. Nog twee plaatjes voor u te gaan. Billy Love, Sweet Talkin' en Monty Alive, Mary Lee. Tot volgende week.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. Twee vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd vierde op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
1: het heldere uur.
3: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.
4: Een hele goede avond, welkom bij het Heldere Uur. Mijn naam is Sandra Brandt, een nieuw uur met een nieuwe gast. Ik ga haar straks voorstellen, oftewel dat doet ze eigenlijk zelf. Maar alvast zeg ik welkom hier in de studio.

0: Ik ben Fleur Cecile Haak, de schrijfster van het boek Leef je vrij. Ik maak kunst. Ik verbind graag mensen. En ook creativiteit verbind ik graag.
1: Als ik naar je kijk, dan stralen je ogen. En dat was eigenlijk ook, ja, ik ben op jouw spoor terechtgekomen via een event waarin jij al iets deelde over je boek die binnenkort uit gaat komen. En dat event vond ik heel bijzonder, want er waren mensen uit jouw netwerk die allemaal ook iets toevoegden aan die dag. Kan je een klein inkijkje geven aan de luisteraar?
0: Ja, we waren toen in de Salon bij Ruigoort. Een heel creatieve, prachtige plek. Ik hostte daar de pre-boeklancering van Leef je vrij. Ik was er nog niet klaar voor om een boek te lanceren, maar kon niet wachten met het delen van wat er wel allemaal was. Want eigenlijk is Leef je vrij ook veel meer dan een boek. Het is iets wat geleefd wil worden. Het gaat over creatieve expressie, authenticiteit, jezelf mogen zijn en ook echt je creativiteit bevrijden. En het is een boek vol met liedjes, verhalen en het gaat over ons mens zijn. En ja, eerlijk gezegd had ik zoiets.

0: van misschien is dit haast nog wel belangrijker dan het boek, die ervaring. Het boek nodigt uit tot leven en tot jezelf tot expressie brengen. En daar wilde ik mensen in meenemen en dat kon ook al voordat het boek er was. Dus nou, daar was jij toen bij en je zag inderdaad allerlei andere vrouwen die ook iets bijdroegen. Aan de dag om Leef je Vrij ontstond een groep vrouwen, community, collectief, is eigenlijk aan het worden. Women of Earth. En dat bestaat op dit moment uit 88 vrouwen, waarvan merendeel creatief, maker, artiest, danser, van alles en nog wat. Ook vrouwen uit een heel ander veld, educatie of bedrijfsleven, zorg. In ieder geval allemaal vrouwen die ervoor hebben gekozen om echt een authentieke stem in het leven te brengen en te laten horen. En ja, volgens mij ook heel veel verborgen creatief talent nog. Ja, dus die vrouwen droegen bij. En we deden het samen.
1: En de wereld wordt een stuk mooier met het creatieve talent. Dat heb ik wel gezien toen.
0: Ja, absoluut. Absoluut.
1: En feestelijk ook. Het is een soort frivoliteit die ik wel mis in de huidige wereld waarin we leven. Ik denk dat we het heel hard nodig hebben. En ik had in het vorige gesprek met jou het er al over. Dat ik juist best wel vol van zorg zit door alle informatie die op je afkomt. Ook al volg je zo min mogelijk de media. Dan nog komt er zoveel op je af dat je zorgen hebt. En wat ik dan merk is dat mijn creativiteit of mijn, ik zou zeggen productievermogen, maar ik bedoel de productiviteit afneemt. En mijn analyse was van ja, op het moment dat je systeem in de stress schiet, ben je niet meer zo creatief. En is als het ware dat poortje dicht. En toen gaf jij daar weer een andere visie op.
0: Ja, wat ik toen deelde, weet ik niet precies, maar in ieder geval, creativiteit brengt je juist in het moment. En juist op het moment dat er dus iets speelt van angst of onrust, is creativiteit juist het startpunt om daar veranderingen in te brengen. Dat is tenminste wat ik zelf heb ervaren en wat ik ook bij anderen zie. Ja.
1: Ja, dus meer een actief opzoeken, een actief gaan doen.
0: Ja, zeker. Dat juist gebruiken eigenlijk als methode om weer bij jezelf te komen en geïnspireerd te raken en vanuit daar weer in beweging te komen. Gewoon puur vanuit wie jij bent in plaats van uit afgeslotenheid.
1: Ja, want volgens mij zijn wij wel bedoeld om uitreachend te zijn of uitdragend te zijn, verbindend te zijn. Met elkaar te zijn, met elkaar dingen te maken, te creëren. Zo zijn we volgens mij bedoeld.
0: Ik geloof dat het echt al het eerste is wat een mens heeft gedaan om te creëren en ook op creatieve manier zichzelf tot uitdrukking te brengen. Dat was er al eerder dan de woorden en gesprekken waren er de beeldtekeningen in de potten.
1: Ja, dus daarom dacht ik ook, het is belangrijk dat je in een podcast komt, dat je nog wat meer podium krijgt. Nou, volgens mij heb je al heel wat podium gehad. Als ik zo zie hoeveel mensen daar op die de voorbereiding op je boek waren. Maar ik denk dat deze tijd er echt om roept om mensen zoals jij, die zo met frivoliteit, met lichtheid, zo alsof het een vanzelfsprekendheid is eigenlijk, dat je uitreikt richting creativiteit of dat van binnenuit aanboort. En dat ook weer verbindt met anderen. En dat ik zag nou weer een wapperende doek of handdoek met jouw eigen creatie erop afgedrukt. Die je liet zien op je WhatsApp-stories, geloof ik, dat ik het zag. En zo, ja, wat doe jij allemaal?
0: Ja, Leef je Vrij is voor mij echt een levenswerk geweest. Het ontstond vanuit de vraag: hoe raken we verbonden met onszelf als mens, maar ook met elkaar en de aarde? Maar diep van binnen geloofde ik, het begint echt bij onszelf. En die vraag heeft me tot deze creatieve reis geleid. En houdt me nog steeds bezig, maar nu op een andere manier, want nu kan ik het veel meer uitdragen en in verbinding brengen. Want wat ik vanuit mijn creativiteit eigenlijk ontdekte, is hoe ik weer verbonden raakte met mijzelf. Terwijl ik eerst geloofde van deze vraag, die jaag ik na of die wil ik uitzoeken voor de wereld. Dat was ook zeker zo. En voor de samenleving. Maar ook steeds meer realiseerde ik me van wauw, ik deed het ook echt voor mezelf. om weer in verbinding te komen met wie ik echt ben en te kunnen leven vanuit wie ik ben en mezelf tot uitdrukking.

0: uitdrukking te durven brengen, waardoor ik mijn dromen kan verwezenlijken. En er eigenlijk ook achter kwam van, hé, wat leeft er dan eigenlijk in mij? Welke talenten draag ik in me? Ik had geen idee dat ik een kunstenaar was, bijvoorbeeld. En nu voel ik me dat wel. Ja, dat kwam dus naar buiten, die creativiteit. En in mijn kunst ontdekte ik 14 uitdrukkingsvormen van ons mens zijn. En dat staat dus gebundeld in het Leef je Vrijboek, met eerst één beeld van een druppel die onze essentie verbeeldt. En daaromheen 14 uitdrukkingsvormen die allemaal, ja, ook heel verhalend eigenlijk zijn afgebeeld in lino-kunstwerken. Gevolgd door creatieve verhalen en liedjes of quotes. Allemaal een soort affirmerende creatieve uitingen die je herinneren, spiegelen en gidsen aan het potentieel wat je in je draagt. Wat dus universeel menselijk potentieel is.
1: Ik kan me herinneren dat er twee verschillende afbeeldingen zijn. De ene gaat over liefde en de andere gaat over vanuit angst. En hoe je dat hebt afgebeeld. Ik vind het echt magnifiek hoe je dat hebt weergegeven.
0: Ja, je doet op dat soort model waarin ik inderdaad dat verschil weergeef van liefde en angst. Hoe je vanuit je essentie, vanuit die druppel dus eigenlijk naar buiten kan treden. En de angst die beeld dus uit hoe je dat eigenlijk niet doet. En dan leef je ook, maar dan breng je ook iets tot uitdrukking, maar niet echt vanuit wie jij bent.
1: En dat is wat ik dus zie in

0: kring zichtbaar was, bij wijze van. Dus je moet bijna overal op je tenen gaan lopen, want je krijgt misschien weer ergens van langs, weet je. Dat was voorheen volgens mij niet zo. Het is heel erg gericht op, je moet ergens iets van vinden. Het is ook in de mail al gauw dat je weer iets krijgt omdat je ergens geweest bent en je moet er weer iets van vinden. Terwijl ik eigenlijk wel weer snak naar een tijd waarin we gewoon kunnen zijn.
1: Ja, inderdaad. En ja, dat hebben we dan ook echt zelf te doen.
0: Zijn.
1: Ja, zijn. Ja, dat hebben we zelf te doen. Het is echt zo'n verschil om dan het eigenlijk dus weer te laten bewegen van, hey, maar het moet allemaal anders in de samenleving. Dit moet anders, dat moet anders. En dan eigenlijk opnieuw niet te leven vanuit je ware potentieel en kern, omdat je aan het reageren bent op alles wat je om je heen ziet. En daarmee eigenlijk jezelf haast voorbij loopt. Of niet haast, maar jezelf voorbij loopt. Of, nou, vergeet misschien haast van binnenuit te leven en vanuit die aanwezigheid.
0: Ja, mooi, mooi gezegd. Hey, was er een fase in je leven waardoor het ook belangrijk was dat jij meer met creativiteit aan de gang ging om te ontdekken wie jij eigenlijk was en wat jij wilde?
1: Ja, er ging best wel wat aan vooraf dat dit zo gebeurde. Als ik denk waar zou ik beginnen. Maar nee, het was in 2019 dat ik hiermee begon. Dat ik mijn baan opzij en dat ik zo op zoveel verschillende manieren om me heen eigenlijk zag. En ook een beetje wanhopig raakte misschien van zo'n haast een paniek of zo die er in mijn leefde. Van hey mensen, er moet iets anders gebeuren of zo. We moeten echt onszelf weer herinneren wie we zijn en hoe we kunnen leven vanuit verbondenheid. Ik zag, ja, mijn moeder die was eerder in dat jaar overleden. En daarvan heb ik soms, nou ja, dat heeft mij heel erg heel diep geraakt. En heeft me ook voor mezelf heel bewust gemaakt van, wauw, ik vind het echt heel belangrijk dat ik wel de vrijheid kan gaan ervaren om te zijn wie ik ben en mezelf te uiten. En ik heb soms ook een gevoel gehad dat haar overlijden ook te maken heeft gehad met heel veel opgekroptheden. En dus niet compleet in vrijheid kunnen zijn, waardoor je jezelf tot expressie brengt. Misschien je gevoelens uit en alles verwerkt wat er in je leeft, waardoor je ook je gezondheid behoudt. Het is niet op feiten gebaseerd of zo, maar dat is wel een gevoel wat ik heb gehad. Ook gewoon, ja, oorlogstrauma wat er vanuit generaties door is gegeven en opgeslotenheid. Ik geloof heel erg dat, ja, in de hele GZ heel veel mentale gezondheidsproblemen voortkomen vanuit een onvermogen om onszelf tot uitdrukking te brengen. En dat leeft in onszelf, maar tegelijkertijd leven we ook wel in een maatschappij waarin we niet heel erg worden uitgedaagd of uitgenodigd om te leven vanuit authenticiteit. Maar toch geloofde ik dus steeds meer van het begint in onszelf. Ik werkte ook in Rotterdam en zag heel erg hoeveel mensen hun waarde hangen aan de bijvoorbeeld sociaal-economische status of familie, gezin waar ze vandaan komen of afkomst. En ook daar vond ik dat zo lastig om te zien. Omdat ik gewoon wist of geloofde van, hé, maar jij hebt gewoon iets supermoois te brengen hier, net als ieder ander mens. Alleen op het moment dat je continu identificeert met bijvoorbeeld waar je vandaan komt of wat er normaal is in jouw familie of buurt, dan breng je jezelf eigenlijk helemaal niet tot leven. En op een gegeven moment waren er verschillende dingen die ik zag. En die urgentie voelde zo groot dus om op die zoektocht te gaan. En creativiteit was gewoon mijn, dat ging vanzelf stromen. Ik vloog naar Costa Rica en al gauw kwamen er liedjes in me op. En begon ik te schrijven. En was creativiteit echt een manier om ook mijn innerlijke wijsheid te laten spreken tot me. Ik had het misschien niet direct door, maar later toen realiseerde ik me dus van, hé, mijn kunst die brengt me eigenlijk de boodschappen die ik zoek. En pas, ja, veel later, om nog even terug te komen op jouw vraag, Ja, ik weet niet.

Misschien had ik het toen ook al eerder door, maar op een gegeven moment realiseerde ik me dus ook echt dat het voor mijn eigen mentale welzijn en gevoel van verbondenheid echt mijn reis is geweest om middels creativiteit mezelf terug te vinden. Want ik voelde me toen destijds, toen ik nog in Rotterdam zat, echt best wel eenzaam. En wist ook niet goed hoe ik mezelf een houding moest geven of zo, of hoe ik daar doorheen kon breken.

0: dat heeft ook bijgedragen. Dus het zijn meerdere dingen die samenvielen. En toen ben je wel vertrokken naar Costa Rica. Dus wat heeft jou dat ticket laten kopen dan?
1: Ja, wat was dat? Ik had toen dus mijn baan opgezegd en ik was een reiki praktijk en creatieve expressie, gecombineerd met creatieve expressie, soort bevrijdingscoaching. Daar was ik mee gestart, maar al gauw herinnerde ik me of voelde ik van, oh ja, shit, maar dit is niet waarvoor ik mijn baan heb opgezegd. Ik wilde echt iets ontwikkelen wat bijdraagt aan de empowerment van een mens, waar iemand zelfstandig iets mee kan om zichzelf weer te herinneren.

start, maar al gauw herinnerde ik me of voelde ik van, oh ja, shit, maar dit is niet waarvoor ik mijn baan heb opgezegd. Ik wilde echt iets ontwikkelen wat bijdraagt aan de empowerment van een mens, waar iemand zelfstandig iets mee kan om zichzelf weer te herinneren en eigenlijk bevrijden in wie die is. Wat dus tegelijkertijd een wens ook nog voor mezelf, als ik kwam er bijvoorbeeld achter dat ik het heel spannend vond om me zichtbaar te maken met mijn bedrijf.

0: ik toch denk ik er wel weer over na. Ja, ik vind het kriebelt wel weer als je het zo zegt. Ja. En als het dan, hè, want jij geeft dan zo'n die workshop, heb je ook gegeven. Hoe zie ik dat dan voor me? Zie ik dan een tafel met van alles liggen, van papieren en pennen en verf en hoe begin je dan? Want jij hebt zelf je kunst gemaakt met dat gutsen, toch?
1: Ja, inderdaad. Ja, het gutsen, wat veel mensen zeggen te herinneren van hun basisschool, dat ze ooit wel eens hebben gegutst met zo'n houten handvatje en een ijzeren soort V-vormig dingetje waar je dus je lino mee uitsnijdt. En als je dat inrolt met inkt, de tekening die je hebt uitgesneden, dan heb je de druk voor je lino kunstwerk. Dat is inderdaad waarmee ik vooral heb gewerkt om beeldend kunst te maken. En bij je ontdek jezelf met kunst doe ik dat niet. Want dat is echt weer een ander soort vorm. Bij ontdek jezelf met kunst werken we met gewoon het papier, kleurtjes. Het zou natuurlijk heel goed met verf kunnen. Tot nu toe deed ik dat in het kleurtjes, stiften, pennen. En zodat het echt zo makkelijk mogelijk is eigenlijk om vanuit het moment jouw kleur op het papier te zetten. Dus ik begin vaak dan met een moment om aanwezig te raken. Het is best een meditatieve beleving eigenlijk die ik begeleid in die workshop. Om echt vanuit het contact zijn met jezelf vanuit het moment tot expressie te kunnen komen. En mijn eerste vraag of suggestie is meestal van zoek een kleur uit die je op dit moment aanspreekt en zet hem maar op je papier. En laat het maar gebeuren. En dat is het enige wat nodig is om die tekening te laten starten. Ja. Yeah.
0: Zo simpel kan het zijn.
1: Ja. Yeah.
0: Met schrijven heb ik ook eens een schrijfworkshops gedaan. Dat is ook heel bijzonder als het begeleid wordt. Dat je eigenlijk gewoon leert schrijven door het gewoon door te gaan. En ook als je het even niet meer weet dat je dat opschrijft. Op een gegeven moment word je eigenlijk steeds losser. En kan je met een bepaalde aanwijzingen een prachtige of verhaal of anekdote. Of een drieluik of een elfje.
1: Ja, inderdaad. Ja, je hebt zoveel vormen die je dan kan inbrengen. Iets wat ik ook zelf heel leuk vind om te doen is om na een tijdje in je eigen bubbel te hebben gecreëerd. Om dat open te stellen en in verbinding te treden met elkaar middels je kunst of middels je creativiteit. En dan ontstaan er een soort kunstzinnige gesprekken. Dus bijvoorbeeld, je reageert in dichtvorm of in tekening op iemands anders tekening. En geeft zo een creatieve reactie. Of je geeft een verbeelding op basis van de, zeg maar met je lichaam, een verbeelding. Op basis van de tekening van de ander. En zo reageer je. En dat raakt echt zo diep. Dat heb ik zo vaak mogen zien. Dat is echt heel prachtig.
0: Komen er ook mannen?
1: Ja, zeker. Komen ook mannen. Het zijn wel wat meer vrouwen, maar zeker ook mannen. En dat is echt geen niet gendergebonden creativiteit. Nee.
0: Nee. Nou, de expressievormen zijn misschien wel een beetje anders. Ik bedoel, een man is eerder met vuur maken en dan is een beetje de ouderwetse beelden die ik erbij heb, hoor.
1: Ja, wellicht dat vrouwen wat vaker zachtere vormen maken of zo, maar ja.
0: Ja, waar wil je graag nog, wat zie je nog voor je waar je nog komend jaar mee bezig gaat op dit vlak?
1: Op dit moment gaat dus al mijn aandacht ook naar de lancering van Leef Je Vrij, wat echt een co-creatief project aan het worden is met alle vrouwen. Ik wil heel graag veel meer in co-creatie creëren. Ik wil graag mensen blijven uitnodigen ook, inderdaad. Dus op dat event ook wordt iedere bezoeker, u bent van harte welkom, het is gratis toegankelijk zelfs, het event, wordt uitgenodigd om ons mens zijn te verkennen. Middels creativiteit. Ik ben zo benieuwd wat er gaat ontstaan. Ik voel heel veel passie voor ook echt Leef Je Vrij en die methode te gaan benutten en te delen. Waar ik net dus al kort over deelde. Maar die is heel geschikt voor eigenlijk alle creatieve expressievormen die je maar kan bedenken. En dat dan als tool gebruiken om in contact te komen met jezelf. Want ieder van die, ja, dat model bestaat dus uit 14 uitdrukkingsvormen van ons mens zijn. En je kan er zelf over gaan denken van, bijvoorbeeld, stel een van die uitdrukkingsvormen gaat over onze grenzen stellen of jezelf prioriteren, je welzijn voorop zetten. Je kan daarover gaan denken. Van hoe kan ik dat beter doen? Of hoe ook moet dat misschien beter doen? Of je kan erover in gesprek gaan. Maar je kan ook je creativiteit inzetten voor jezelf. Dus bijvoorbeeld in de vorm van theater dat gaan ontdekken. Of in de vorm van tekening het gaan ontdekken. Van hey, hoe verbeeldt zich dat eigenlijk? Als ik me hier heel klein in houd. Of juist als ik me daar alle vrijheid in geef om voor mezelf te zorgen en mezelf te prioriteren, bijvoorbeeld.
0: Ja, je welzijn prioriteren vind ik wel een mooie. Want we moeten natuurlijk wel ook met elkaar blijven zijn. Dus niet te veel richten op dat je zelf geprioriteerd moet zijn, vind ik dan wel. Maar toen je zei je welzijn prioriteren, die beviel me wel, ja.
1: Ja, fijn dat je daarop terugkomt, want dat bedoel ik ook. Inderdaad, het gaat niet over jezelf prioriteren. Het gaat over je welzijn prioriteren. En ja, nou ja, in ieder geval, ik hoop.
0: Nou ja, aan de andere kant ook weer wel, want wat jij ook zei, het begint eigenlijk ook wel weer met de verbinding met jezelf in die zin, voordat je het weer met een ander kan. Dus zo is het jezelf prioriteren ook wel weer van belang. De verbinding met jezelf.
1: Ik had er vandaag nog iets over geschreven, van het gaat niet over, het gaat er niet over om jezelf het centrum te maken van je leven. Het gaat er wel over om het centrale vertrekpunt te zijn in je leven. En als daar dan dus bij hoort, dat is nu belangrijk om mezelf te beschermen eigenlijk, door te begrenzen en nee te zeggen tegen die vraag of dat aanbod, omdat ik merk, ja, dat past nu op dit moment niet voor mij. Dus dat is meer hoe ik hem bedoel, dat je je eigen welzijn inderdaad prioriteert. En ja, je kan daar dus, als je, ja, dit gaat dus gewoon over grenzen stellen en je grenzen bewaken. Creativiteit biedt ons echt een mogelijkheid om te experimenteren en te verkennen. En ik geloof heel erg in het leren vanuit de ervaring, in plaats vanuit het denken of spreken of terug analyseren naar het verleden. Dat heeft ook allemaal zijn eigen waarde, maar maar leren vanuit de ervaring, dat helpt ons direct om een soort spier te trainen. En creativiteit biedt daar een hele mooie tool voor.
0: Mooi. En noem nog eens een andere kernwoord uit je methode.
1: Eentje gaat over delen. Delen, jezelf zichtbaar maken, je waarde delen. Het gaat ook over eigenwaarde. In de hoofdstukken beschrijf ik het telkens met bijvoorbeeld ik deel, ik geniet, ik toon moed, ik zorg. Maar delen, dat beeld wat je benoemde met de vlag, daar staat een vrouw en die heeft haar armen in haar zij. Ze heeft een opkomende zon achter zich en een vleermuisje op haar schouder, die staat voor de wedergeboorte. Onder haar zie je een soort van gekke figuurtjes. Iemand zei een keer, hey, dat zijn een soort van demonen die ze achter zich heeft gelaten. Nou, ik zie het nu inderdaad als haar angsten die ze heeft achtergelaten. Ze maakt zichzelf zichtbaar en deelt haar waarde en neemt haar plek in de wereld. Nou, dat is ook een van die beelden. Daar kan je ook mee oefenen in je eigen creativiteit en kunst. De kunst uit het boek die kan zo in één oogopslag je herinneren aan een aspect wat leeft in jezelf.
0: Ja, dat viel mij ook op, ja. Dat je per aspect ook eerst met een beeld begint, wat het ook eigenlijk meteen neerzet.
1: Ja, eigenlijk vertelt het beeld het hele verhaal. En op een gegeven moment dan kan je dat gaan herkennen. Ik leef er nu al een hele tijd mee en ik hoef het maar te zien en ik weet het. En alles hangt met elkaar samen. Dus zo kan het visuele eigenlijk iets heel makkelijk vatten. En kan het ook aanpassen op de persoon. Zeg maar, voor mij betekent dat van mijn plek innemen, daar heb ik zelf een soort van gevoel bij. En dat is voor iedereen weer net anders. En een beeld die geeft eigenlijk ook die vrije ruimte om dat dan heel erg op
0: te doen. En het is ook mooi dat je dan je eigen beeld weer kan maken op basis daarvan.
1: Ja, inderdaad. Want dat is ook zeker de uitnodiging om dan dus zelf ook je creatieve expressie te gebruiken om iets te verbeelden. En zo kan ook jouw eigen kunstwerk een ankerpunt gaan vormen voor jezelf.
0: Dat zou ik dan wel weer leuk vinden, want dan zou ik wel mijn eigen beeld erbij willen maken. Bij elke term eigenlijk. Hoe noem je het? Ankerwoord? Nee.
1: Ja, uitdrukkingsvorm of aspect. Zijnsaspecten noem ik het in het boek.
0: Ja.
1: Ja, dat is geweldig om inderdaad dan je eigen expressie hier aan te geven, zodat je echt jouw verbeelding ervan hebt.
0: Ja, mooi. Voor mij is het heel erg mezelf toestaan dat ik meer de verstilling in ben gegaan en meer in het hier en nu en niet zo outgoing meer ben. En dat dat ook oké is. Het is een mooie fase, maar daar zou ik wel een beeld voor willen maken, ja.
1: Prachtig. Ik ben heel benieuwd ernaar. Ja.
0: 21 september, waar is het?
1: In Raum, in Utrecht. Dat is vlakbij station Leidse Rijn. Daar loop je dan zo in 3 minuten naartoe. En het is een prachtig terrein, echt in het midden van de stad. Of niet, ja, het midden van de stad. Het is natuurlijk niet in het midden van de stad, maar ik vind het wel heel bijzonder om dit event, waarin ook creativiteit en het vrouwelijke zoveel ruimte krijgt, om dat juist op een plek te hebben waar er een betonnen ondergrond is. En het is een plek die heel overlappend is met heel veel kernwaarden. Zo van creatieve vrijheid, ruimte voor iedereen. Dat is hun quote, ruimte voor iedereen, mogen zijn wie je bent. Maar ja, het had misschien op een bepaalde manier ook passend of logisch geweest als dit event dan op een heel groene plek in het midden van de natuur zou zijn. Want Leef je Vrij staat ook echt voor de nieuwe aarde. Maar die mag juist in de samenleving landen.
0: Ja, dus al die vrouwelijke waarden of vrouwelijke energie op een betonnen vloer, dat helpt de zaak wel eventjes verbinden.
1: Ja, precies. Dat vind ik juist zo mooi. Dat dat dan samen mag komen en dat er ook een soort onverschrokkenheid mag ontstaan. Nog veel meer voor de vrouwen, voor het vrouwelijke, om de weg terug te vinden ook en de zichtbaarheid te pakken. Zeg maar die plek in te nemen midden in de maatschappij.
0: Mooi. En aanmelden neem ik aan?
1: Je kan je aanmelden via Hipsy en je kan ook aankomen waaien. Maar het liefste aanmelden inderdaad.
0: Ja. En Hipsy is de platform waar ik jou ook heb ontmoet.
1: Ja, en dat klopt. Ja, daar staan allerlei creatieve events. En dus ook dit event.
0: 20 september 2026 moet ik erbij zeggen, want de podcast zal nog heel lang blijven bestaan.
1: Ja, het is al bijna over 6 weken ongeveer zijn we daar.
0: Ja. Mooi.

0: Zou je nog iets willen toevoegen? Want volgens mij zijn we een beetje aan de afronding.
1: Wil ik nog iets toevoegen? Ik hoop je daar te ontvangen. Ik zou je heel graag kennis laten maken met creativiteit die in jou leeft. De creativiteit die ik en de vele Women of Earth te delen hebben. Ja, je willen uitnodigen om het experiment aan te gaan. Om ja, ook Leef Je Vrij te ontdekken. Kunst te vinden als ingang naar een authentieker leven. En ook community te gaan ervaren, inspiratie en rolmodellen. Die vaak weerszijden spelen natuurlijk. Rolmodellen die jou helpen of elkaar wederzijds inspireren. Om te mogen zijn wie je bent. Je inspiratie te mogen leven. En niet meer zo te schrikken, maar te durven geloven in wat er allemaal wel niet mogelijk is. Op het moment dat we leven vanuit bezieling en inspiratie. Waar creativiteit zo'n ontzettende voedingsbodem voor is.
0: En wat een rijkdom als ieder dat vanuit zijn authentieke zijn kan.
1: Ja. Ja, dat is toch het mooiste wat er bestaat.
0: Vrij. Leef je vrij.
1: Leef je vrij.
0: Mooi. Dankjewel.
1: Jij ook heel erg bedankt.

alles een machine. Het gemak, dat dient de mens, al zijn ze vaak stuk voor stuk overbodig. Een elektrisch wafelijzer, waar ligt de grens?

0: Maar je haar ligt diep te glans op het kus.
1: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal.

0: De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Apkoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu,
3: Song from Ireland.
2: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

luisteraars, dit is Song from Ireland. Het wekelijks programma op uw favoriete radiozender, boordevol muziek uit Ierland. Ik ben Wim van Gent. Ook vandaag krijgt u weer een heleboel mooie en interessante muziek uit Ierland voorgeschoteld. Allerlei soorten Ierse muziek. Traditionele Ierse muziek en andere folkmuziek, maar ook hedendaagse muziek. Muziek van bekende en minder bekende artiesten. Muziek van het Groene Eiland voor het Groene Hart.

luisteraars, van harte welkom bij opnieuw een aflevering van Song from Ireland. Ik ga u tracteren op 2 uur fijne muziek uit Ierland. En ik begin vandaag met Tony McMahon en zijn album Farewell to Music. Hier komt Anach Cuan.

Ik ga verder met de fluitist Matt Molloy. Ik heb hier zijn album Back to the Island. U kunt luisteren naar Spider's Web, Boys of the Town en The Leg of the Duck.

En dat was nog een keer Matt Molloy met Get Up Old Woman and Shake Yourself, Anon en Smash the Windows. Oh ja, ook nog Sergeant Cahill's. Ik ga verder, luisteraars, met Nuala Kennedy. Ik heb hier haar cd Behave the Bravest. U kunt luisteren naar The Tightrope Walker.

En dan komt hier Nola Kennedy met een drietal reels. Glen Where the Deer Is, The Ivy Leaf en The Dublin Lassies.

Kennedy nog een keer met The Lion's Den en The Burning House. Ik ga verder met Dan Bruder. Ik heb hier zijn cd The Lark's Air. Hier komt Eddie Kelly's, The Sailor's Cravat en Miss Johnson.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Song from Ireland.
3: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.
5: U bent terug bij Song from Ireland.

Het tweede uur begon ik met Andy Irvine, Donna Lenny, Bruce Malski, Rens van der Zalm en Nicola Parov. The Long and the Short of It. Zo heet die cd van Mosaic. U hoorde The Black Hills Waltz en The Red Steer. En hier komt Rainbow Mid the Willow.

John Lennon was dat met Murphy's and the Cuckoo. Dan ga ik verder met Rachel Garvey, vocals and harmony. Jacinta McAvoy, guitars in concertina. John Wynn, flutes and whistles. En John McAvoy, fiddle and mandolin. De groep Gatehouse. U kunt luisteren naar een setje getiteld On the Edge. Dat zijn On the Edge, Blue Island en The Crooked Wood.

Einde van Song from Ireland. Luisteraars, ik dank u voor het luisteren. Song from Ireland is een programma van Studio Alphen en Studio Kaag en Brasem. Ik sluit vandaag af met een stuk van de cd When the Tide is Out van Noel Birmingham, Cranach Jig en The House in the Glen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie, omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring.

0: via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie, omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag moesten Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag. En dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Leuven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand

0: stond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijdt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van. 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.